0: weggehaald. Ze werden eerder door de VS gebruikt om Iran mee aan te vallen. De Nederlandse chauffeur die achter het stuur zat van de bus die verongelukte in Zwitserland vorige maand, heeft een bezoek gebracht aan de plek van het ongeval. Op sociale media schrijft hij dat het hem helpt om het ongeval te verwerken. De bus met Nederlandse vakantiegangers raakte vorige maand van de weg in Zwitserland en kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot is en dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid. De Amerikaanse goksite Polymarket wil het verbod op het platform in Nederland proberen terug te draaien, meldt het FD. Op Polymarket kan op elk denkbaar onderwerp geld ingezet worden. In februari moest het platform in Nederland stoppen omdat het geen vergunning had voor kansspelen. Maar Polymarket vindt dat het die vergunning niet nodig heeft, omdat het naar eigen zeggen een financieel product is en geen kansspel. En de overwinning van Oranje op Servië gisteravond is voor aanvoerder Virgil van Dijk extra bijzonder geweest. Het was namelijk zijn 100ste interland. Hij is de 11e speler van Oranje die mijlpaal heeft bereikt. Voor Van Dijk was het een emotionele avond. Hij kwam voor de aftrap het veld op samen met zijn zoontje, terwijl de rest van de familie op de tribune zat. Van Dijk noemde het een speciale avond en een mooie mijlpaal. De wedstrijd tegen Servië eindigde uiteindelijk in 2-1 voor Oranje. Het weer, het is droog. In het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 6 en 11 graden. Overdag is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
2: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl. Heb je moeite met afvallen of op gewicht blijven? En wil je zeker weten of de inzet van medicatie veilig en relevant voor je is? Meld je dan aan voor de onboarding bij Kliniek De Pauw in Utrecht of Amsterdam. Fysieke intakes met big geregistreerde artsen en diëtisten. Mail ons via info@kliniekdepauw.nl.
6: Dit is Bo,
7: de omroep van de Bollestreek.
6: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: and have we got news for you.
1: You better

0: Kortrijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 3 uur.
2: Sydney Dijkers met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media zou dat zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag daar. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran erachter zit, omdat er bommenwerpers staan die de VS gebruikt om Iran mee aan te vallen. Er zou nu opnieuw een dreiging vanuit Iran zijn. Daarop zijn alle bommenwerpers hals over kop weggehaald. De A9 bij Amstelveen blijft ook vannacht nog dicht in de richting van Alkmaar. Rijkswaterstaat moet er het wegdek repareren na een zwaar ongeval gisterochtend. Een vrachtwagen kantelde en kwam op een auto terecht, waardoor is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur raakte daarbij niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade dus aan het wegdek. Er zit een grote scheur in, waardoor het asfalt vervangen moet worden. Ed Sheeran heeft een vervanger gevonden voor rapper Macklemore, die uit zijn voorprogramma werd geschrapt op zijn Amerikaanse tour. Concertzaaleigenaren wilden hem niet op het podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Macklemore wordt nu vervangen door Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Hij ging in zijn eerste optreden als voorprogramma wel zelf ook in op de situatie in Gaza. En Xandra Velzenboer gaat naast shorttrekken ook lange baan schaatsen. Ze wil het een keer in de week proberen om even iets anders te doen. Van een serieuze uitstap naar de lange baan is voorlopig nog geen sprake. Velzenboer zegt dat je nooit nooit kan zeggen, maar dat het antwoord op die vraag op dit moment nee is, omdat ze het shorttrekken nog het allermooiste vindt. Het weer, het is droog en in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 6 en 11 graden vannacht. In de ochtend eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
4: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
5: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
6: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
7: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
8: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: Door Albegens met het NOS-journaal. In Brazilië is bij de presidentsverkiezingen een tweede ronde nodig. Met bijna alle stemmen geteld gaat de rechtsradicale Flavio Bolsonaro aan kop met ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Omdat beiden geen absolute meerderheid hebben, is een tweede ronde nodig. De uitslag van de eerste ronde betekent wel dat 12 andere kandidaten afvallen. De voorsprong van Bolsonaro is verrassend. In veel peilingen werd uitgegaan van winst in de eerste ronde voor de progressieve Lula. Op 25 oktober gaan de Brazilianen opnieuw naar de stembus. In Frankrijk blijven vandaag honderden scholen dicht, of ze zijn maar beperkt open. Afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren de straat op. Ze voeren onder meer actie tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste acties verliepen zonder problemen, maar op een aantal plekken liep het flink uit de hand. Er raakten ruim 100 mensen gewond. Ook werden honderden scholieren opgepakt. De VS heeft alle bommenwerpers weggehaald die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. De bommenwerpers op de basis werden door de VS gebruikt voor aanvallen op Iran. Ed Sheeran heeft een vervanger gevonden voor rapper Macklemore, die uit zijn voorprogramma werd geschrapt op zijn Amerikaanse tour. Concertzaaleigenaren wilden hem niet op het podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Macklemore wordt nu vervangen door Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Hij ging in zijn eerste optreden als voorprogramma wel zelf ook in op de situatie in Gaza. Het weer droog, in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is tussen de 6 en 11 graden. In de ochtend eerst grijs, later meer zon en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
5: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
6: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

zou je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 5 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Een Nederlander is sinds mei minister van Justitie in een omstreden regering in Soedan. De Soedanees-Nederlandse jurist Osama Said werd benoemd in een regering die is opgericht door de Rapid Support Forces, blijkt uit onderzoek van de NOS. Said zegt zijn politieke werk op vrijwillige basis te doen vanuit Nederland. Al ruim 3 jaar wordt in Soedan gevochten tussen strijders van de RSF en het officiële regeringsleger. Beide kanten begaan oorlogsmisdaden, maar de RSF wordt als de meest gewelddadige gezien. Vorig jaar riep de RSF een parallelle regering in het leven, maar die wordt internationaal niet erkend. De A9 is ook in de richting Alkmaar weer open voor verkeer. De weg was gisteren de hele dag in beide richtingen dicht na een zwaar ongeval met een vrachtwagen bij Amstelveen. Gisteravond ging de snelweg in de richting van Diemen weer open, maar in de richting van Alkmaar bleef de weg de hele avond en nacht afgesloten. De schade aan het wegdek was groot en er moest opnieuw worden geasfalteerd. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Hij kreeg ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid. Daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. De VS haalt alle bommenwerpers weg die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. De bommenwerpers op de basis werden door de VS gebruikt voor aanvallen op Iran. Het weer droog, het kan mistig zijn. Het is tussen de 6 en 11 graden. In de ochtend lost de mist snel op. Overdag is het dan zonnig met wat stapelwolken en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
4: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
8: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
9: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
10: Van wereldclubs tot verborgen parels.
9: FCSurprise.nl.
11: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

geweest. En al hangt er een zwaard boven je hoofd, je bent er nog steeds. En je zegt, er is zoveel om te geven.

wat echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media is dat gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran erachter zit. Sinds mei is een Nederlander minister van Justitie in een omstreden regering van de Rapid Support Forces in Soedan. Het is de Soedanees-Nederlandse jurist Osama Said. Hij zegt zijn politieke werk vrijwillig te doen vanuit Nederland. De RSF strijdt tegen het Soedanese regeringsleger. Vorig jaar richtte die RSF een parallelle regering op die internationaal niet wordt erkend. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Hij kreeg ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid. En daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. De A9 is ook in de richting Alkmaar weer open voor verkeer. De weg was gisteren de hele dag in beide richtingen dicht na een zwaar ongeval met een vrachtwagen bij Amstelveen. Gisteravond ging de snelweg in de richting van Diemen weer open, maar in de richting Alkmaar bleef de weg de hele avond en nacht afgesloten. De schade aan het wegdek was groot en er moest opnieuw worden geasfalteerd. Oranje heeft in de Nations League gisteravond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmeiners scoorde de eerste in de 31ste minuut. Niet veel later kwam de gelijkmaker van Servië. Na de rust besliste Zirkzee de wedstrijd met de tweede goal voor Oranje. Door de overwinning op Servië is het Nederlands elftal geëindigd als koploper in de Nations League groep. Het weer is nog plaatselijk mist, maar die verdwijnt snel. Daarna veel zon, afgewisseld door wat stapelwolken. En het wordt 19 tot 22 graden.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Ben jij interieurbouwer? En wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekensstoels.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekensstoels.nl, de partner die je scherp houdt.
5: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
7: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
8: Gevonden!
9: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Isbo.
1: Reclame maken voor uw bedrijf op radio, tv en een nieuwswebsite. Dat kan bij Bo. Kijk op onze website bollestreekomroep.nl voor alle mogelijkheden.
0: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
2: Heeft u slecht geslapen? Dan bent u toe aan een bed met de juiste ondersteuning. Poucaert Slaapcomfort adviseert en heeft de nieuwste collectie bedden in huis. Kom naar onze winkel aan de Wasbekerlaan 67 in Sassenheim en ontdek het nieuwe slapen. De koffie staat altijd klaar.
3: Slaap je goed, dan leef je beter.
4: Met een bed van Poucaert Slaapcomfort.
5: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: U bent van harte welkom op ons nieuwe adres. Poucaert Slaapcomfort, Wasbekerlaan 67, Sassenheim.

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De VS heeft alle bommenwerpers weggehaald die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. In Brazilië is bij de presidentsverkiezingen een tweede ronde nodig. De rechtsradicale Flavio Bolsonaro won de eerste ronde met 47%. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid en dus komt er eind deze maand een tweede ronde. Het zal voor Lula moeilijk worden om die te winnen, verwacht correspondent Nina Jurna.
2: Omdat er een aantal andere kandidaten deze verkiezingen ook stemmen hebben binnengehaald. En dat zijn allemaal rechtse kandidaten. En de kans is groot dat zij hun achterban zullen zeggen van nou, stem nou de 25e in die tweede ronde op Flavio Bolsonaro. Dus het zal heel lastig worden voor Lula.
1: Sinds mei is een Nederlander minister van Justitie in een omstreden regering van de Rapid Support Forces in Soedan. Het is een Soedanees-Nederlandse jurist, Osama Said. Hij zegt zijn politieke werk vrijwillig te doen vanuit Nederland. De RSF strijdt tegen het Soedanese regeringsleger. Vorig jaar richtte die RSF een parallelle regering op die internationaal niet wordt erkend. Oranje heeft in de Nations League gisteravond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmijners scoorde de eerste in de 31e minuut. Niet veel later kwam de gelijkmaker van Servië. Na rust maakte Zirkzee in de 71e minuut de tweede goal voor Oranje.
3: Als een echte spits staat Zirkzee daar op de goede plek om het beslissende tikje te geven. 2-1.
1: Door de overwinning is Oranje in de Nations League groep geëindigd als koploper. Het weer is nog plaatselijk mist, maar die verdwijnt snel. Daarna veel zon, afgewisseld door wat stapelwolken. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bo. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat bij Roelof Arendsveen 7 kilometer file. 11 kilometer op de A15 Rotterdam richting Europoort. Dus Knoop het Rozenburg en de Suurhofbrug. 20 minuten vertraging. Op de N210 Schoonhoven-Rotterdam bij de N219 2 kilometer stilstaand verkeer. N218 Spijkenisse-Oost-Voorne vanwege de Suurhofbrug 3 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
6: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
7: Theoni, natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
8: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
9: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
10: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
11: Dit Dit is Bo.
12: De omroep van de Bollenstreek.
11: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Dit is Bo. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De VS heeft al zijn bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat zou zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen vanuit Iran. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. De winst was voor de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Maar zowel hij als president Lula haalden geen absolute meerderheid. Daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. Nederlands elftal heeft in de Nations League gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmeiners en Zirkzee scoorden voor Oranje. De weersverwachting. Na het verdwijnen van de mist is het zonnig met wat stapelwolken. En het wordt vandaag 19 tot 22 graden.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Hoogvliet 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. De problemen met het asfalt bij de Zuurhofbrug leiden ook weer tot file op de A15 vanuit Rotterdam bij de Zuurhofbrug. 8 kilometer file, 20 minuten is de vertraging. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda, is een ongeluk gebeurd bij Rotterdam-Delfshaven. Een kwartier vertraging vanaf Vlaardingen-West in 5 kilometer file. Op de N210 Schoonhoven-Rotterdam tussen Krimpen aan de IJssel en de N219, 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van dé camper die helemaal bij je past.
2: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden. Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen...

0: Noordwijk Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 8 uur.
3: Dorrel Megens met het NOS-journaal. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Dat meldt het CBS. Begin dit jaar was de totale schuld 28 miljard euro. Dat is 800 miljoen euro minder dan het jaar ervoor. Toch nam het aantal studenten met een hoge schuld van 50.000 euro of meer nauwelijks af. Dat heeft volgens het CBS vooral te maken met het leenstelsel.
4: Dat zijn ook vooral veel oud-studenten en mensen die grotendeels of zelfs volledig studeren tijdens dat leenstelsel. Ja, dat leenstelsel is nu beëindigd, maar ja, het duurt wel even voordat de mensen die toen studeren hun studiesgeld volledig hebben afbetaald. En dus er zitten nog steeds heel veel mensen bij met een hele flinke studieschuld.
3: De autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook de digitale boeken erbij kopen. Die koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode, zegt de ACM. De autoriteit pleit voor een einde aan die verplichting voor scholen om fysieke en digitale boeken samen te moeten kopen. Nederland won gisteravond met 2-1 van Servië in de Nations League. Voor aanvoerder Virgil van Dijk was het zijn 100ste wedstrijd voor Oranje. Daarmee komt hij in een rijtje met grote voetballers. Van Dijk kan het nog amper geloven.
5: Ik ben trots. Het is een mooie mijlpaal. Het is iets wat ik nooit heb durven dromen. Omdat het voelde gewoon veel te ver weg om het ook maar in mijn hoofd, te laten toen ik jong was.
3: Wesley Sneijder is nog altijd record international met 134 interlands. Het weer, de mist is op de meeste plekken weggetrokken. Het wordt vandaag zonnig afgewisseld door wat stapelwolken. 19 graden wordt het in het noorden en mogelijk 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS-journaal.
1: Bo.
6: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Den Haag staat 8 kilometer file tussen Knoop het Ketelplein en Den Haag-Zuid. Er is een ongeluk gebeurd en daarom is de vertraging een half uur. Meer dan een half uur op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelofarendsveen en Zoetewoude Rijndijk. 8 kilometer file. Er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A15 Rotterdam-Europoort neemt de vertraging bij de Suurhoofdbrug nu af. 5 minuten nog maar. Een nieuw ongeluk op de A16 Rotterdam-Breda bij Rotterdam-Feyenoord. 3 kilometer file. 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
8: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
9: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
10: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
11: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
12: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
13: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Begin dit jaar was het 28 miljard euro, daling van 800 miljoen euro, meldt het CBS. Dat komt vooral door het stoppen van het leenstelsel en de terugkeer van de basisbeurs in 2023. De VS heeft als een bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat zou zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen vanuit Iran. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. De winst was voor de rechtsradicale Flavio Bolsonaro, maar zowel hij als president Lula haalden geen absolute meerderheid. Daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. Het weer zonnig met wat stapelwolken en het wordt 19 tot 22 graden.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Veel vertraging op de A4 Rotterdam-Den Haag. Tussen knooppunt Ketelplein en Den Haag-Zuid. 1,5 uur en 7 kilometer file door een ongeluk. Is de linkerrijstrook dicht door een ongeluk op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Met 2 auto's bij Zoeterwoude-Rijndijk. 8 kilometer file vanaf Roelofarendsveen. 1,5 uur erbij. Omrijden kan via Sassenheim-Wassenaar. A44. Op de A12 Den Haag richting Utrecht. 10 minuten vertraging tussen Gouda-West en Nieuwebrug. Door een ongeluk op de A16 Rotterdam richting Breda, tussen Terbrechtseplein en Rotterdam-Feyenoord, 7 kilometer file, 25 minuten is de vertraging daar. Verder nog 20 minuten vertraging op de N210 Schoonhoven-Rotterdam bij de N219. En op de N434 Wassenaar-Zoeterwoude bij Knoopend Hoflied, 10 minuten vertraging in 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Bo.
1: Reclame maken voor uw bedrijf op radio, tv en een nieuwswebsite. Dat kan bij Bo. Kijk op onze website bollestreekomroep.nl voor alle mogelijkheden.
0: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
2: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van dé camper die helemaal bij je past.
3: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
4: De Solar Energy Groep is al 15 jaar dé duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
3: Ontdek het avontuur bij de Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
2: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
0: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
0: Met het nieuws van 9 uur.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Begin dit jaar ging het om 28 miljard euro. Dat is 800 miljoen minder dan het jaar ervoor, meldt het CBS. Dat komt vooral door het stoppen van het leenstelsel en de terugkeer van de basisbeurs in 2023. Daardoor krijgen studenten weer studiefinanciering en daalt het aantal leningen. Toch nam het aantal studenten met een hoge schuld van 50.000 euro of meer nauwelijks af. De autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook de digitale boeken erbij kopen.
6: Terwijl heel veel scholen eigenlijk maar de een of de ander willen. En dat heeft tot gevolg dat er in sommige

0: gevallen echt duizenden boeken gewoon in ongebruikt in de prullenbak verdwijnen.
1: Deze koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Er komt een tweede ronde omdat er geen absolute meerderheid werd behaald. De kans dat Bolsonaro de tweede ronde wint is groot, volgens correspondent Nina Jurna.
2: Want andere kandidaten die ook winst hebben geboekt bij deze verkiezingen, dat zijn allemaal rechtse kandidaten. En de kans is groot dat zij hun achterban oproepen om bij die tweede ronde op Bolsonaro te stemmen.
1: Australië onderzoekt de co-piloot die vorige week aan boord van de vlucht tussen Dubai en Tel Aviv zijn gezagvoerder aanviel. Wordt onder andere gekeken of hij in Australië is geradicaliseerd, meldt de BBC. De man uit Oman kreeg volgens Australische media in 2014 een studentenvisum en studeerde de jaren erna in het land. Zijn visum werd in 2019 ingetrokken. Waarom is niet duidelijk. Het weer. Na het optrekken van de mist wordt het overal zonnig met af en toe wat stapelwolken. 19 graden in het noorden, mogelijk 22 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo. Dit zijn van de hart van de ANWB. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade 7 kilometer file door een ongeluk. De weg is vrij. De vertraging is nog een half uur. 10 minuten op de A16 Rotterdam richting Breda tussen Knopen ter Brechtseplein en Knopen ter Ridderkerk 7 kilometer. A44 Amsterdam richting Den Haag tussen afrit Oude Wetering en Warmond 4 kilometer file. A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Oegstgeest, Noord en Wassenaar 20 minuten vertraging in 7 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Heeft u slecht geslapen? Dan bent u toe aan een bed met de juiste ondersteuning. Pocaar Slaapcomfort adviseert en heeft de nieuwste collectie bedden in huis. Kom naar onze winkel aan de Wasbekerlaan 67 in Sassenheim en ontdek het nieuwe slapen. De koffie staat altijd klaar.
5: Slaap je goed, dan leef je beter.
6: Met een bed van Pocaar Slaapcomfort.
7: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
8: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
9: Ben je wel eens eenzaam? Of mis je iemand om echt mee te praten? Samen iets te ondernemen of gewoon jezelf te zijn? Goed gezelschap is geen luxe, maar een levensbehoefte. Bij High Class Gezelschap draait het om aandacht, gesprekken en samen mooie momenten beleven. Kijk op highclassgezelschap.com.
10: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
11: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
12: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: U bent van harte welkom op ons nieuwe adres. Boekaar Slaapcomfort. Wasbekerlaan 67, Sassenheim.

0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollestreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
2: Iedere maandag tot en met vrijdag.
0: Van 9 tot 10. Bo.
3: Ochtendshow.
4: Goedemorgen, Corné.

0: Als ik deze plaat hoorde, moet ik altijd denken aan coronatijd met Richard Groenendijk.
1: Tabby nou op je muil. Tabby nou toch weer op je muil. Tabby nou op je muil. Tabby nou toch weer op je muil.
0: Goedemorgen. Daar zijn we weer. Het is maandag. En we gaan weer beginnen met de nieuwe week.
2: Als

0: Goedemorgen, fijn dat je erbij bent. Vandaag 5 oktober. We zitten in de laatste 3 maanden van het jaar 2026. Ja, het is stoptober deze maand. Dus stoppen met roken. Je krijgt de kans weer. Dus wie weet gaat het lukken of niet. Je weet het niet natuurlijk. Karin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Fijn dat je er ook weer gezellig bij bent. Ja, de zon schijnt nog een beetje.
1: Dus het is wel koud 's ochtends.
0: Ja, het is 's ochtends wel frisjes. Een beetje mistig, schouw af en toe. Dus wat dat betreft doen we het maar weer mee. We begonnen met Rafaela Cara uit 1977. Afara More Camice Tu. Dat zei hij op zijn beste, wat was het, Spaans?
1: Italiaans.
0: Italiaans, hè? Ja. 1977, goed voor een derde plaats in 14 weken top 40. Dus ja, Richard Groenendijk maakte er een persiflage op toen in coronatijd. Heb je nou op je mail. Wat gaan we allemaal doen vandaag?
2: We gaan het opleuken.
0: Hebben we daar zin in?
3: Ja!
0: Verjaardagskalender en wat gebeurde er allemaal in de vorige eeuw op deze dag. Het nieuws, het weer, het zit er allemaal in. En tips om ergens naartoe te gaan. Vertel eens.
1: We kunnen in een kasteel keuken, in het koetshuis van kasteel keuken, of kunnen we ensemble van Dango tegenkomen. We hebben een Dolf Jansen. We gaan weer met Aad van der Wiel op Bollestreek onderzoek. En we hebben Twan Huis.
0: Ja, nou, we hebben heel veel. Dus wat dat betreft, blijf erbij tot aan de klok van 10 uur. We hebben ook nieuwe muziek. Afgelopen vrijdag ging ik eruit met Rondé. Een klein stukje daarvan in ieder geval. Ik zou zeggen, laat hem nu helemaal draaien. De nieuwe single, Paradise. Let's go.

Weet je wat ook zo'n lange weg is? Route 66 in Amerika. Dat is één rechte weg van de ene kant naar de andere kant. Als je praat over een endless road, dan is dat het wel. Maar deze was van de Time Bandits in 1985. Goed voor de 16e plaats in 10 weken tot 40. And I want you to know my love and the endless road. Vandaag 5 oktober, eens even kijken wie zijn er allemaal jarig. Ik heb weer een leuk rijtje voor je. Ja, niet alles, want het wordt er heel erg veel. Actrice Kim Peters, Onderweg naar Morgen. Daar speelde ze Claire Simons, Suspects, in 2017. En ze zat ook in Zomer in Zeeland. Ze wordt vandaag 47. Nog een actrice, Kate Winslet. Zat in Titanic in 97 en had een Oscar voor The Reader in 2009. Wordt 51 vandaag. Presentatrice Sophie Hilbrand. Bij BNN begon ze, nu BNN-Vara natuurlijk. De IQ-test, deze en zomerhitte in 2009. Samen met Waldemar Torrestra. Hij is de vriend van Sophie. Ja, hij wordt 51. Dan hebben we astronaut André Kuipers. Dat was de derde Nederlander die de ruimte inging. In 2004 en in 2011. Hij wordt 68. Actrice Karen Allen. Raiders of the Lost Ark speelde ze in 81 en 2008. En Perfect Storm in 2000. Ze wordt 75. Harold Faltermeyer, ja, de Duitse componist. Wie kent hem niet? Harold Faltermeyer. Als je dit speelt, dan hoor je het. Het thema van Beverly Hills Cop was dat, juist. Hij wordt 74 jaar. Bob Geldof, zanger van de Boomtown Rats. Don't Like Mondays was een van de grootste hits in 78. En hij was ook het brein achter Band Aid in 85. Hij wordt 75 jaar. En dan hebben wij Brian Francis Johnson, de zanger van de Australische rockband AC/DC. Hij wordt 79 jaar, dus zet je schrap. Maar eerst terug in de tijd naar de Boomtown Rats. I Don't Like Mondays. Een waar gebeurd verhaal over een meisje die niet van de maandag hield en op school een aantal kinderen en een leraar doodschoot. Bizar! Hier bij Bo, allemaal in de ochtendshow.

0: Ja, ik denk, laat ik eens wat anders draaien dan Thunderstruck en Whole Lotta Rosie of Highway to Hell. You Shook Me All Night Long. AC/DC uit 1980. Nooit een hit geweest in de Nederlandse top 40, dus. Die cijfertjes, die kan ik gewoon overslaan.
1: Bo. Agenda.
0: Agendapuntjes, Karin.
2: Ja. Voor het 20ste jaar alweer worden in het koetshuis van Kasteel Keukenhof klassieke concerten georganiseerd. Eén daarvan is het Ensemble Fandango, dat morgen het openingsconcert geeft. Bij Fandango is het vertrekpunt de Portugese Fado, die op eigenzinnige wijze samenvloeit met de sensuele Argentijnse tango en andere stijlen. Ze nemen de toehoorder mee naar de tango-salons van Buenos Aires en de kroegen van Lissabon. Het concert begint om 8:00. Het koetshuis is open vanaf 7:30. Op steeds meer plekken zien we de macht van de grote bek, de macht van het grote geld, de macht van de mannen in pak en agenten met spiegelende zonnebrillen en een oortje in hun oortje. Ze zijn overal en ze zijn schaamteloos. Dus gaat 2026 een oudejaarsvoorstelling heel hard nodig hebben. Omdat Dolf Jansen activisme in het theater geen enkel probleem vindt als maar ook 100 minuten lang heel veel en heel hard gelachen wordt. Dus vandaar in juni, augustus, september, oktober, november en december in 2026 op zeker 90 prachtige plekken. Vandaag de voorstelling Schaamteloos van Dolf Jansen om 8:00 in Theater Floralis in Lisse. Meer weten? Ga naar de site van Bo.

0: Vergeet een vinyl op deze maandag, de 5e oktober. Nederlandstalig weer, zoals gewend op de maandag. En dan gaan we terug in de tijd naar het programma PISA. Ja, van Henk Spaan en Harry Vermeegen. Begon allemaal in 1982. Het programma was tweewekelijks gedurende de in eerste instantie slechts 10 minuten op de buis. En al gauw trok het 4,5 miljoen kijkers. 4,5 miljoen kijkers, daar droom je toch van? Tegenwoordig sowieso. Ja, later duurde het programma 25 minuten. En daar kwamen platen uit als Popie Jopie, De Gewone Man en nog veel, veel andere dingen. 1986 was het Rob Oud die Spaan en Vermeegen naar Veronica haalde. En PISA werd omgedoopt op Verona. Yes. En had toen nog steeds heel veel succes met de verpleegster en Radio Perfecto, Noordzee TV en al dat soort items. Dus. Maar de single, daar gaan we het over hebben, van Henk Spaan en Harry Vermeegen uit PISA. De Gewone Man, maatje 42 en alles wat erbij hoort. Hier bij Bo in de ochtendshow.
1: En die vind je dus eigenlijk ook in die oude doos van je oma.

0: Henk Spaan en Harry Vermeegen 1984. De gewone man. Je kent ze ook waarschijnlijk nog hiervan.
1: Koud, hè?
0: Ja, we gaan heel gewoon naar het nieuws uit de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollestreek. Inwoners van Hillegom hebben vanaf volgend jaar meer mogelijkheden gekregen om invloed uit te oefenen op plannen en werkzaamheden van de gemeente Hillegom. De nieuwe participatieregels hebben onder meer het uitdagerecht mogelijk gemaakt, waarmee inwoners en organisaties kunnen voorstellen een gemeentelijke taak over te nemen. De veranderingen zijn voortgekomen uit een landelijke wetgeving die sinds januari 2025 geldt. De gemeente heeft de nieuwe regels uiterlijk op 1 januari 2027 moeten invoeren. Kunstenaar Hans Duivenvoorde uit de Bollestreek heeft een beeldroman gemaakt over een fictief verhaal rond Anton Heiboor. Het verhaal heeft gedraaid om een verborgen collectie werken, een kunstroof en een plan om Heiboors stijl te kopiëren. Duivenvoorde heeft voor het boek 200 illustraties met de hand geschilderd. 20 originele schilderijen zijn van 15 tot en met 18 oktober in Haarlem tentoongesteld, waar ook het boek verkrijgbaar is. Team Saturn Tech heeft zaterdag op de NL Space Campus in Noordwijk een hackathon van Stichting Ground Station Space gewonnen. 6 teams hebben van donderdagavond tot zaterdagmiddag oplossingen bedacht voor problemen rond water. Saturn Tech heeft zich gericht op het in kaart brengen van risico's op bruinrot infecties naar overstromingen. Het team heeft €2500 en ondersteuning bij een mogelijke financieringsaanvraag gekregen.
2: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollestreek.
2: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.
5: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Den Haag staat 10 kilometer file tussen Knoopend Ketelplein en Ypenburg. De vertraging is ook 10 minuten. 25 op de A16 Rotterdam richting Breda tussen Rotterdam Feyenoord en Afrit Dordrecht Centrum 8 kilometer file. 20 minuten op de A44 Amsterdam-Den Haag en 4 kilometer file bij Warmond. A44 Amsterdam-Den Haag tussen Oegstgeest en Wassenaar, een kwartier vertraging. En op de N11 Leiden-Bodegraven, 5 minuten vertraging bij de A12. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zometeen muziek van een zanger die gedonder in zijn hart heeft.
6: We zijn
0: maar nu eerst.
6: Wat gaat het weer doen?
0: Opnieuw een mooie herfstdag met veel zon en het blijft droog. De temperatuur blijft hoog voor oktober. Maxima van 21 graden. Er staat iets meer wind dan de afgelopen dagen. De zuidwestenwind is matig langs de kust. Morgen kan een dag met mist weer beginnen. Aan de temperatuur zal weinig veranderen. Wederom 21 graden. De wind waait zwak tot matig en komt meestal uit het zuidwesten. Woensdag een overgangsdag. De dag kan opnieuw met mist beginnen. Vooral later op de dag meer kans op een regenbuitje. Het is de afgelopen tijd wel wat warm geweest. En dat blijft het ook nog wel eventjes tussen de 19 en 22 graden. Donderdag krijgen we meer regen met af en toe zon.
7: Oude knakkers kennen de meeste muziek.
8: Geef ze een programma en dan krijg je dit.
9: De Ochtendshow.
10: De Ochtendshow.
0: René Vroeger die bracht hem ook uit. Maar origineel was die van niemand minder dan Leo Sayer. Thunder in My Heart was een hit in 1977 en 2006.

0: 1981 was een heel bescheiden hitje van deze Nederlandse band, Thunderstorm. Als je dit op Wikipedia gaat zoeken, dan vind je alleen maar Thunderstorm als Italiaanse band. En dat was toch wel heel wat anders. Hey, you get ready. Ik zou zeggen, maak je klaar voor de dag van vandaag. Het is vandaag 5 oktober. En wat gebeurde er allemaal op die dag in de vorige eeuw?
1: De dag van vandaag.
0: Karin, vertel.
2: Vandaag in 1936 is de totstandkoming van de eerste communicatie via coaxkabel tussen New York en Philadelphia. In 1962 komt vandaag de dag de eerste hit van de Beatles uit Love Me Do. Ook in 1962 de internationale première van de film van Dr. No, de eerste James Bond film. 1969 de eerste aflevering van Monty Python's Flying Circus, uitgezonden door de BBC. In 1982 overhandigt koningin Beatrix de sleutel aan de bewoner van de 5 miljoenste woning in Nederland. En in 2005 starten de uitzendingen van TV Oranje. In 2017, Hollywood-producer en Oscar-winnaar Harvey Weinstein raakt in opspraak naar een artikel in de New York Times. De krant schrijft dat Weinstein tijdens zijn lange carrière tal van vrouwen, onder wie de actrice Ashley Judd, seksueel heeft lastiggevallen. En tot slot in 2020, Jeroen van Inkel presenteert voor het eerst zijn nieuwe nachtprogramma Van Inkel's Choice op NPO Radio 2.
0: Ja, ik vond Jeroen van Inkel toch in de 80 jaren op zijn best eigenlijk. Ja, hè? Ja. Bij Hit Radio Veronica was dat toen de tijd. Hij maakte ooit een jingle waarbij hij vertelde dat je zuinig op de aarde moest zijn. Let goed op de tekst.
3: Aarde, 4600 miljoen jaar oud. Als we dit terugbrengen tot begrijpelijke proporties, kunnen we de aarde het best vergelijken met een 46 jaar oud persoon. Over de eerste 7 jaar van het leven is niets bekend. Pas op 42-jarige leeftijd begon de aarde te groeien. Dinosaurussen en de grote reptielsoorten verschenen pas een jaar geleden. De mammoet kwam pas 8 maanden geleden op aarde. In het midden van vorige week ontwikkelden mensachtige apen zich in aapachtige mensen en vorig weekend eindigde de ijstijd. Zoals wij die kennen, heeft pas de afgelopen 4 uur geleefd. En gedurende het laatste uur heeft de mens landbouw ontdekt. De industriële revolutie is een minuut geleden begonnen. Gedurende deze 60 seconden biologische tijd heeft de mens kans gezien er een zootje van te maken. Hij heeft zichzelf vermenigvuldigd tot plaagproporties. Veroorzaakt het uitsterven van 500 soorten dieren en roofde de planeet op zoek naar brandstof. Teruggebracht tot begrijpelijke proporties kon het 2 seconden geleden afgelopen zijn. Afgelopen. Van de aarde is er maar 1. Laten we zuinig zijn.
4: De ochtendshow met Cor.
0: Nou, als je vandaag in de file staat, dan is het niet zo dat je zuinig bent op de aarde. Nee, zeker niet. Agda en de Munnik en het filelied, nieuw.

0: Leuk hè, al die oude nummers er doorheen geweven. Nieuwe single van Agda en de Munnik. En dat heet Filelied.
1: Bo Agenda.
0: Karin, vertel.
2: In het kader van de Maand van de Geschiedenis verzorgt Aad van der Riel morgen een lezing over de karakteristieke bolle villa's en bolle schuren in de Bollestreek. Tijdens de lezing neemt Van der Riel bezoekers mee langs bijzondere gebouwen die vanaf het einde van de 19e eeuw ontstonden. Bloempollenkwekers en handelaren investeerden hun groeiende welvaart destijds in opvallende villa's en praktische bollenschuren die nog altijd beeldbepalend zijn voor de streek. Aan de hand van verhalen en historisch beeldmateriaal komen architectuur, bewoners en de betekenis van deze gebouwen voor de bloembollencultuur aan bod. De lezing die plaatsvindt van 11 tot 12 uur in de Biep van Sassenheim biedt een boeiende kennismaking met het erfgoed van de regio. Op uitnodiging van boekhandel Wagner komt Twan Huis vertellen over zijn wandeltocht van 555 kilometer. Hij schreef hierover in zijn nieuwe boek Het Droompad. Twan Huis is journalist, schrijver en presentator van Buitenhof. Hij presenteerde televisieprogramma's als Nieuwsuur en Nova. Donderdag 8 oktober om 7 uur. Aanmelden is wel gewenst via www.boekhandelwagner.nl/activiteiten of de kaartjes zijn verkrijgbaar in de winkel.
0: Wees op tijd, want voor je het weet is het vol.
1: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl. Agenda.
0: Ja, ik kwam de plaat van de week tegen. Ik heb het over Heart en Will You Be There. Morning.

komt uit 1994. En Nancy Wilson, Will You Be There in the Morning. Ik kwam die plaat van het weekend tegen op YouTube. Ik denk, hé, dat is een lekker nummer.

0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollestreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
3: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollestreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 10 uur.
6: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Spanje gaat vervroegd naar de stembus. Premier Sanchez heeft de verkiezingen naar voren gehaald vanwege de onvrede in het land over de woningmarkt. Vorige week werden plannen van de regering om de wooncrisis aan te pakken weggestemd door het parlement. Sanchez leidt nu een minderheidsregering. Hij hoopt dat hij door de nieuwe verkiezingen genoeg steun krijgt om zijn plannen alsnog door te voeren. De verkiezingen in Spanje stonden gepland voor volgend jaar, maar worden nu gehouden op zondag 29 november. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen vanaf 1 januari het gebruik van mobiele telefoons verbieden op de hele school. Scholieren mogen hun mobieltjes dan ook niet meer gebruiken in bijvoorbeeld de pauze, in de aula of op het schoolplein. Nu mogen leerlingen op veel scholen alleen in de klas hun telefoon niet meenemen. Het is een van de voorstellen van staatssecretaris Aerts om kinderen online beter te beschermen. Het kabinet kan scholen niet verplichten om telefoons te verbieden, maar kan wel een dringend advies geven. De Nederlandse chauffeur van de touringcar waarmee vorige maand een dodelijk ongeluk gebeurde in Zwitserland heeft voor het eerst publiekelijk gereageerd op de gebeurtenissen. De chauffeur, die ook raadslid is in de gemeente Montferland, noemt het een verschrikkelijke nachtmerrie voor de slachtoffers. Hij vertelt niet hoe het mis heeft kunnen gaan. Bij het ongeluk in de Zwitserse Alpen kwamen 5 Nederlanders om het leven. De autoriteit Consumenten en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook het digitale lesmateriaal erbij kopen. Deze koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode, zegt de ACM. De toezichthouder pleit voor een einde aan die verplichting voor scholen om fysieke en digitale boeken samen te moeten kopen. Het weer, zonnig en droog, met af en toe wat stapelwolken. Het wordt 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
4: Bo.
7: Dit zijn van de hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Den Haag staat nog 10 minuten vertraging tussen Den Haag-Zuid en Den Haag-Ypenburg, 4 kilometer file. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Reewijk en Woerden 6 kilometer door een kapotte vrachtwagen. Een kwartier vertraging op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Kaagdorp en Warmond 2 kilometer file. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. N209 Rotterdam-Hazerswoude tussen Hazerswoude-Dorp en de N11 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het

0: seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
1: Theoni, natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
5: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen. Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit een nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
6: Heb je moeite met afvallen of op gewicht blijven? En wil je zeker weten of de inzet van medicatie veilig en relevant voor je is? Meld je dan aan voor de onboarding bij Kliniek De Pauw in Utrecht of Amsterdam. Fysieke intakes met big geregistreerde artsen en diëtisten. Mail ons via info@kliniekdepauw.nl.
7: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
8: Dit is Bo.
9: De omroep van de Bollestreek.
8: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek. Dit is van 10 tot 12 uur de Koffiemix.
10: Dit is Bo.
11: Dik Oudwater.
10: 1964.
12: Goedemorgen.

0: geschreven door Lennon en McCartney daar. De Beatles die zagen er niks in. Speelden dan door naar Billy G. Kramer. Die zag er ook niks in. En uiteindelijk werd dit toch wel een grote hit door Peter and Gordon. Uit 1964, A World Without Love.
1: Van 10 tot 12 uur, de koffiemix. Met Dick Oudwater.
0: 8 over 10, goedemorgen. Het is een nieuwe maandag. En kijk eens even naar buiten. Wat een heerlijke dag. Wat een heerlijke Indian summer, zoals ze dat noemen. Een zonnige dag, een mooie dag. Wat wil je nog meer? Welkom bij de koffiemix. Met dank aan Karin en Corné voor de ochtendshow. Wat gaan we doen? Lekkere muziek draaien natuurlijk. Tussen 10 en 12 hebben we wat informatie. En natuurlijk hebben we ook de koffiemix artiest. En dat is vandaag de formatie Toto. En dat betekent 4 platen om 15:15 en 16:15 in beide uren. De formatie Toto. Dat betekent goede muziek dus. Lekkere muziek tot aan 12 uur. Dus blijf erbij in de koffiemix maandag.

0: Het was een oude destijds aan zijn vrouwenvriendin van Hans de Boy in wat was het, 1982, grote hit. Net als Annabel was ook zo'n nummer van hem. En lekker om dat nog eens terug te horen. 10:15 en dan ben je gewend de Koffiemix artiest. Vandaag is dat de formatie, de Amerikaanse formatie Toto. Het is een rockband uit Los Angeles die vooral bekend werd in de late jaren 70 en de jaren 80. De band staat bekend om zijn bijzonder goede muzikanten. Een combinatie van rock, pop, funk, soul, jazz en R&B. En natuurlijk een aantal enorme hits. Toto ontstond rond 1977. De kern werd gevormd door onder andere toetsenist David Page, drummer Jeff Porcaro en de gitarist Steve Lukather. En veel van de muzikanten waren al succesvolle sessiemuzikanten in Los Angeles en hadden op talloze platen meegespeeld. Het eerste album, Simpelweg Toto, verscheen in 1978 en meteen hadden ze een grote hit met Hold the Line. Het absolute hoogtepunt kwam met het album Toto 4 uit 1982. En daarop staan twee van hun bekendste nummers, namelijk Rosanna en Africa. En Toto was soms gezien als een typische jaren 80 popband, maar technisch gezien waren ze veel meer dan dat. De bandleden waren uitzonderlijk ervaren studiomuzikanten. Daardoor zitten er in hun nummers ingewikkelde drum, bas, gitaar en keyboardpartijen die toch heel toegankelijk klinken. Dat is bijvoorbeeld goed te horen in het drumwerk van Jeff Porcaro in Rosanna. Zijn beroemde halftime shuffle is een klassiek voorbeeld van hoe Toto popmuziek muzikaal interessant wist te maken. De leden speelden ook buiten Toto mee op belangrijke platen. Zo waren Toto-muzikanten betrokken bij de grote producties van onder andere Michael Jackson. Denk aan Thriller met die bekende gitaarsolo van Steve Lukather van Toto. En ook dat album Slick the Grease. Is ook bekend met die sessiemuzikanten van Toto. Toto dus, vandaag.
1: Koffiemix

0: bekende, vrij nieuwe zangeres, om het zo maar te zeggen. Stella Lefty, Boston, groot hit in Amerika. Ook een top 10 hit op het ogenblik in Nederland. Heet Boston.
1: Bo Agenda.
0: Vrijdag 9 oktober organiseert de natuurvereniging De Bollestreek een nachtvlinder-excursie naar landgoed Wassergeest. In Lisse in 2022 heeft de natuurvereniging de soorten rijkdom van het natte natuurgebied tussen de Loosterweg Zuid en de Leidsevaart in kaart gebracht met een zogenaamde bioblitz. Toen werden er 1724 soorten gevonden. En tijdens de excursie gaat de aandacht uit naar de nachtvlinders op het landgoed, die met een felle lamp en een wit laken zullen worden gelokt. Paul Venderbos zal vertellen over zijn LED-emmer die hij geregeld in het gebied zet. Vertrek voor de excursie is om 8 uur 's avonds vanaf het grasveldje naast de Loosterweg nummer 17. Deelname is gratis. Aanmelden kan via paals-bus@kazema.nl. Paals-bus@kazema.nl.

0: is Bo.
1: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollenstreek. Inwoners van Hillegom hebben vanaf volgend jaar meer mogelijkheden gekregen om invloed uit te oefenen op plannen en werkzaamheden van de gemeente Hillegom. De nieuwe participatieregels hebben onder meer het uitdagerecht mogelijk gemaakt, waarmee inwoners en organisaties kunnen voorstellen een gemeentelijke taak over te nemen. De veranderingen zijn voortgekomen uit een landelijke wetgeving die sinds januari 2025 geldt. De gemeente heeft de nieuwe regels uiterlijk op 1 januari 2027 moeten invoeren. Kunstenaar Hans Duivenvoorde uit de Bollenstreek heeft een beeldroman gemaakt over een fictief verhaal rond Anton Heiboor. Het verhaal heeft gedraaid om een verborgen collectie werken, een kunstroof en een plan om Heiboors stijl te kopiëren. Duivenvoorde heeft voor het boek 200 illustraties met de hand geschilderd. 20 originele schilderijen zijn van 15 tot en met 18 oktober in Haarlem tentoongesteld, waar ook het boek verkrijgbaar is. Team Saturn Tech heeft zaterdag op de NL Space Campus in Noordwijk een hackathon van stichting Ground Station Space gewonnen. 6 teams hebben van donderdagavond tot zaterdagmiddag oplossingen bedacht voor problemen rond water. Saturn Tech heeft zich gericht op het in kaart brengen van risico's op bruinrot infecties naar overstromingen. Het team heeft €2500 en ondersteuning bij een mogelijke financieringsaanvraag gekregen.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl. Bo.
3: Vandaag blijft het rustig weer met vrij veel zon. In de ochtend is er hier en daar mist ontstaan. Middag loopt de temperatuur op naar zo'n 20, 21 graden. Er is weinig wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. Vanavond en komende nacht blijven er opklaringen. Mogelijk weer wat mist met temperaturen van rond de 11 à 12 graden. Morgen kan er af en toe zon zijn, maar er zijn meer wolkenvelden. Het blijft droog met weinig wind en het wordt opnieuw ongeveer 20 graden. Woensdag begint met wat zon, maar later in de dag neemt de bewolking toe en kan er regen volgen. De maximumtemperatuur is dan 19 graden. Vanaf woensdagavond volgt een verandering naar herfstachtig weer met regen, meer wind en buien. De temperatuur daalt naar 15 à 16 graden overdag, wat normaal is voor begin oktober.
0: Dit is van 10 tot 12 uur, de koffiemix met Dick Oudwater.

Ze noemen het de Chicago Soul. Dat is de muziek van Fontana Bass. Uit 1965 en Rescue Me. Daar heb je naar geluisterd. 6:30. Het is de Koffiemix Maandag met nieuwe muziek van zangeres Edcilia Rombly. En jij was bij mij.

Johnny Bristol uit 1974 met Hang On In There Baby. Later ook nog gecoverd door Gary Barlow. Curiosity Killed the Cat en Bette Midler, dit nummer. En Hang On In There Baby. Bijna kwart voor elf, straks gaan we terug naar de Koffiemix artiest. En dat is natuurlijk de formatie Toto. Kunnen we net nog even lekker ver terug in de tijd naar 1973. Met deze van George Ableton. En die mooie, die heet...

0: misschien wel een van hun beste platen, deze Africa. Toto is vandaag de koffiemixartiest.
1: Agenda.
0: Aanstaande zaterdag 10 oktober wordt rond de Oude Pomp in Hillegom, op de hoek Hoofdstraat Molenstraat, weer de jaarlijkse bollenmarkt gehouden. En met de medewerking van 8 bollenbedrijven uit de streek worden hier vanaf 9 uur 's morgens diverse soorten tulpen, narcissen, hyacinten en bijgoed verkocht. Ook zijn er bloeiende en vaste planten te koop. De verkoop duurt zolang de voorraad strekt. Vanwege de datum, de 10e van de 10e, is er een speciale actie bedacht. De eerste 10 klanten die boven de 50 euro besteden, maken kans op mooie prijzen. Ook dit jaar is er weer een prijsvraag. En de opbrengst van de markt is bestemd voor fietsmaatjes Hillegom Lisse, die ook aanwezig is voor proefritjes op de duo-fiets. Dus aanstaande zaterdag, dus 10 oktober. 10 voor 11. Dit is muziek uit De Beste Zangers. Clouseau zingt Levi. Dit is Ik Zing.
2: Als

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 11 uur.
4: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Uitkeringsinstantie UWV treedt bij fraudeonderzoeken harder op tegen mensen met een niet-Nederlandse achternaam, melden het AD en 1Vandaag. Zij deden onderzoek naar de afdeling handhaving bij het UWV. Mensen met een niet-Nederlandse achternaam krijgen meer en hogere boetes dan andere mensen in vergelijkbare gevallen. Ook zouden medewerkers van handhaving op de werkvloer worden gediscrimineerd. De hoogste baas van het UWV is geschrokken van het bericht en biedt zijn excuses aan. Hackers zijn binnengedrongen in het Deense bevolkingsregister. Ze hebben toegang gekregen tot de persoonsgegevens van ongeveer 8,8 miljoen mensen. Het ministerie van Digitale Zaken spreekt van een zeer ernstig incident. Het gaat onder meer om namen, adressen en de Deense variant van het BSM-nummer. Wie er achter de hack zit, is nog niet bekend. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen vanaf 1 januari het gebruik van mobiele telefoons verbieden op de hele school. Scholieren mogen hun mobieltjes dan ook niet meer gebruiken in de pauze, in de aula of op het schoolplein. Nu mogen leerlingen op veel scholen alleen in de klas hun telefoon niet meenemen. Het kabinet kan scholen niet verplichten om telefoons te verbieden, maar kan wel een dringend advies geven. Spanje gaat vervroegd naar de stembus. Premier Sanchez heeft de verkiezingen naar voren gehaald vanwege de onvrede in het land over de woningmarkt. Vorige week werden plannen van de regering om de wooncrisis aan te pakken weggestemd door het parlement. Sanchez leidt nu een minderheidsregering. Hij hoopt dat hij door nieuwe verkiezingen genoeg steun krijgt om zijn plannen alsnog door te voeren. De verkiezingen in Spanje stonden voor volgend jaar gepland, maar worden nu gehouden op zondag 29 november. Het weer. Zonnig en droog met af en toe wat stapelwolken. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
5: Heeft u slecht geslapen? Dan bent u toe aan een bed met de juiste ondersteuning. Pocaar Slaapcomfort adviseert en heeft de nieuwste collectie bedden in huis. Kom naar onze winkel aan de Wasbekerlaan 67 in Sassenheim en ontdek het nieuwe slapen. De koffie staat altijd klaar.
6: Slaap je goed, dan leef je beter. Met een bed van Pocaar Slaapcomfort.
7: Theoni. Natuurlijk mineraalwater, rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
8: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
9: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, PVC of hout? Kijk op tuinhoudnodig.nl.
10: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit een nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
5: U bent van harte welkom op ons nieuwe adres. Boekaar Slaapcomfort. Wasbekerlaan 67, Sassenheim.

0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollestreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek. Tot 12 uur, de koffiemix. Dit

Het is de lekkere stem van Patti LaBelle en de meisjes van LaBelle. Het origineel is van de formatie The 11th Hour. Nou, dat kan ik zo maar snel vergeten, die band. Deze formatie LaBelle scoorde in 1974 dus met deze plaat. 7 over 11. Tweede gedeelte van de koffiemix met lekkere muziek. Met Bo Nieuws en weer en de koffiemix artiest. En dan wat informatie, dus ik zou zeggen blijf erbij. Tot aan de klok van 12 uur.

0: Briljant gevonden, deze nieuwe single van Agda en de Munnik. En het filelied, daar heb je naar geluisterd. Vind je nou 11:14? Terug naar onze...
1: Koffiemix artiest.

0: oudste grote hit destijds in 1988. Het nummer gaat over een jongen die niet kan stoppen met van zijn meisje te houden. Ondanks dat zij bij hem weg is gegaan. En dat lijkt me heel vervelend. En John Anderson hoorde je ook nog in de achtergrondvokalen.
1: Agenda.
0: Vrijdag 9 oktober aanstaande organiseert de Noordwijkse tafeltennisvereniging TOV het Open Noordwijkse Kampioenschap Tafeltennis. Iedereen die het leuk vindt om tafeltennis te spelen is van harte welkom om mee te doen. Aanvang is om 8 uur aan de zaal van TOV aan de Nieuwe Zeeweg nummer 73. Deelname is gratis. Inschrijven kan tot 6 oktober via toernooientov@outlook.com. Toernooientv. Toernooientov@outlook.com. Het is bijna 10 voor half 12 op een mooie maandag. Dit is de koffiemix tot 12.

1969, Hans Bouwen. Hans Bouwen schreef het voor de George Baker Selection. Destijds een grote hit in 1992. Werd het weer een wereldhit vanwege de film Reservoir Dogs. En zo heeft hij er heel veel centjes mee verdiend. Maar waarom niet trouwens? We gaan op naar het bouwnieuws en weer. Doen we naar deze. Als hij Simply Red en Something Got Me Started.

0: is Bo.
1: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollenstreek. Inwoners van Hillegom hebben vanaf volgend jaar meer mogelijkheden gekregen om invloed uit te oefenen op plannen en werkzaamheden van de gemeente Hillegom. De nieuwe participatieregels hebben onder meer het uitdagerecht mogelijk gemaakt, waarmee inwoners en organisaties kunnen voorstellen een gemeentelijke taak over te nemen. De veranderingen zijn voortgekomen uit een landelijke wetgeving die sinds januari 2025 geldt. De gemeente heeft de nieuwe regels uiterlijk op 1 januari 2027 moeten invoeren. Kunstenaar Hans Duivenvoorde uit de Bollenstreek heeft een beeldroman gemaakt over een fictief verhaal rond Anton Heiboor. Het verhaal heeft gedraaid om een verborgen collectie werken, een kunstroof en een plan om Heiboors stijl te kopiëren. Duivenvoorde heeft voor het boek 200 illustraties met de hand geschilderd. 20 originele schilderijen zijn van 15 tot en met 18 oktober in Haarlem tentoongesteld, waar ook het boek verkrijgbaar is. Team Saturn Tech heeft zaterdag op de NL Space Campus in Noordwijk een hackathon van stichting Ground Station Space gewonnen. 6 teams hebben van donderdagavond tot zaterdagmiddag oplossingen bedacht voor problemen rond water. Saturn Tech heeft zich gericht op het in kaart brengen van risico's op bruinrot infecties naar overstromingen. Het team heeft €2500 en ondersteuning bij een mogelijke financieringsaanvraag gekregen.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl. Bo.
3: Vandaag blijft het rustig weer met vrij veel zon. In de ochtend is er hier en daar wat mist ontstaan. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar zo'n 20, 21 graden. Er is weinig wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. Vanavond en de komende nacht blijven er opklaringen. Mogelijk weer wat mist met temperaturen van rond de 11 à 12 graden. Morgen kan er af en toe zon zijn, maar er zijn meer wolkenvelden. Het blijft droog met weinig wind en het wordt opnieuw zo'n 20 graden. Woensdag begint met wat zon, maar later in de dag neemt de bewolking toe en volgt er regen. Vanaf woensdagavond volgt er een verandering naar herfstachtig weer met regen, meer wind en buien. De temperatuur daalt dan naar 15, 16 graden overdag, wat normaal is voor begin oktober.

zijn van die plaatjes waar je echt vrolijk van wordt. Niels, de stadsbader. En als we samen zijn. We zoeken de rust even op met de formatie Chicago en If You Leave Me Now.

0: 20-jarige pas. Kent geworden via TikTok. Wat een stem deze. Mulla Jones en Birthday Makeup.
1: Agenda.
0: Zondag 11 oktober aanstaande wordt in Streekmuseum Veldzicht in Noordwijk aan de Herenweg 114 een workshop Vilten georganiseerd. Onder deskundige begeleiding gaan de deelnemers van Vilt kralen maken om daar vervolgens een eigen sieraad van te maken. Je kan ook kralen meenemen om te combineren met de zelfgemaakte exemplaren. En zo ontstaat een ketting of armband naar eigen smaak. De deelnemers dienen zelf twee kleine handdoeken en een naald en draad mee te nemen. De workshop duurt van 2 tot 5. Aanmelden kan via www.museumveldzicht.nl. www.museumveldzicht.nl. Er zijn wel kosten aan verbonden. Maar dat valt wel mee eigenlijk. Het is bijna 11:15. Dat betekent dat we nog één keer naar onze koffiemix artiest gaan. Doen we naar deze muziek van America en Sister Golden Hair.

Toto was vandaag de koffiemix artiest. Wat een band. Dit was er ook zo eentje, Rosanna. Gaan wij nog een keer naar de beste zangers. Dit is echt een hele goede plaat van zangeres Desiree. En luister mee naar dat lekkere nummer Weekend.

Herman van Veen over zijn dochter Anne. Dat was de laatste vocale. Straks veel meer natuurlijk. Veel meer Nederlandstalig bij Willem van Zuilen. Hij begint trouwens met een lekkere opener. Carlos Santana, Well Alright. Dit was hem, de koffiemix. Tussen 10 en 12 aanstaande woensdag een nieuwe koffiemix met Floor. Bedankt voor het luisteren. Maak er een mooie maandag van. Ga lekker naar buiten, want de zon schijnt wat weer nog meer. Ik ben er zaterdag weer met Henk Westra tussen 8 en 10, ja. Tot zaterdagmorgen. Dank voor het luisteren. Maak er een mooie dag van. Graag tot een andere keer.

0: Hier voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 12 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Zeker 16 bruggen in Nederland lopen risico om in te storten door het gebruik van een bepaald soort staal, blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Het gaat om bruggen met staaldraden die onder hoge spanning in het beton zijn verwerkt, zogeheten voorspanstaal. Daarin kunnen makkelijk scheurtjes ontstaan waardoor zo'n brug kan instorten. Dat gebeurde 2 jaar geleden bij een brug in de Duitse stad Dresden. Rijkswaterstaat zegt dat het de risicobruggen in de gaten houdt en waar nodig maatregelen neemt. Uitkeringsinstantie UWV treedt bij fraudeonderzoeken harder op tegen mensen met een niet-Nederlandse achternaam, melden het AD en 1Vandaag. Zij deden onderzoek naar de afdeling handhaving bij het UWV. Mensen met een niet-Nederlandse achternaam krijgen meer en hogere boetes dan andere mensen in vergelijkbare gevallen. Ook zouden medewerkers van handhaving zelf worden gediscrimineerd op de werkvloer. De hoogste baas van het UWV is geschrokken van het bericht en biedt zijn excuses aan. De Nobelprijs voor Geneeskunde gaat dit jaar naar 2 Duitsers en een Amerikaan, heeft het Nobelcomité bekendgemaakt. Het gaat om Peter Hegemann, Georg Nagel en Karl Dieselroth. Ze krijgen de prestigieuze prijs voor hun ontdekkingen op het gebied van de optogenetica, een technologie om met behulp van licht zenuwcellen aan te sturen. De wetenschappers mogen met z'n 3 ruim 1 miljoen euro verdelen. De Nobelprijs wordt in december uitgereikt in Stockholm. De Nederlandse multinational AkzoNobel heeft een deel van het bedrijf verkocht aan het Japanse Nippon Paint. Het gaat om een onderdeel dat verf verkoopt in landen in Zuidoost-Azië, zoals Indonesië, Maleisië en Thailand. AkzoNobel krijgt 1,2 miljard euro voor de overname. Het weer, veel zon vandaag. Er zijn wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
4: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
5: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf 17.900 euro exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
6: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
7: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
8: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
9: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar 1 ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
11: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Dit is Bo.

Ja, het is onmiskenbaar. In de gitaarsolo van Carlos Santana. Eind jaren 70. Mooie plaat met een lekker begin. Zullen we zeggen, past er mooi naar de openingsjingle. 12 uurtje met dank aan Dick Houtwater. Voor koffiemix tussen 10 en 12. Nu mijn beurt tot 1 uur. De muzikale mengelmoes. Het muzikale ratatouille. We springen in dit programma van de hak op de tak. Met andere woorden, welkom bij de maandagaflevering van 12 uurtje. Santana, zoals gezegd, en well, alright. Nou, en dit? Ja, ik wacht op een nieuwe uitvoering. Wie gaat het doen? Alex, jij? Uit het noorden van Nederland. Birdie met een nummer van meer dan 20 jaar oud. Met mijn ogen dicht denk ik terug aan die tijd. En hier moet nog iemand een nieuwe uitvoering van maken, jongens. Dit nummer heeft hitpotentie. Zeker weten. Zeker weten.

0: een nummer dat al 20 jaar oud is. Hè?
1: Ja,
0: en hier moet gewoon een feestuitvoering van komen. Een 2.26 uitvoering. Het origineel is trouwens in het Drents. Dit is de uitvoering in het, nou zeg maar, in het Nederlands. Met mijn ogen dicht hoorde je op de omroep van de Bollestreek een 12 uurtje. En dit? Kom vanavond naar mij toe uit de beste zangers, vrienden en vriendinnen. Wat een goede uitvoering. Dit is Yves Berendsen.

0: dit is goed, hè?
1: Dus kom vanavond naar mij toe.
2: Wat een uitvoering. Hij deed het in de aflevering waarin Desiree, van Toeberland van de Ford Force centraal stond. Zo'n goede plaat. Mooi, mooi, mooi. In 12 uurtje hoorde je Yves Berendsen. En nu? Donna Phil? Jawel.

Oudgrijs versleten, maar we zijn ze nog niet vergeten, hè? Don en Phil Everly. Schijnt zo te staan dat ze samen op het podium samen zongen. Maar ze spraken nooit met elkaar, ze schijnen heel veel ruzie gehad te hebben. Wake up, little Susie was dat, in 12 uurtje. Op de omroep van de Monnikstreek. Als je er net bij bent, goedemiddag. Je bent wat laat, maar desalniettemin van harte welkom. Welkom in de muzikale mengelmoes. Het muzikale ratatouille dat 12 uurtje heeft. En deze dan. The Love Affair. And Every Lost in Love. Goedemiddag.

Ik hoor Patricia Pijn nog zingen op die jingle van Veronica. Deze muziek voor gebruiken. La la la la, voor Veronica, ja. The Love Affair. Uit de lang vervlogen tijden in 12 uur. Je hoorde Every Lasting Love op de Omroep van de Bollensteek. 12 uurtje tot 1 uur zijn we er. Het is maandag. Toch wat vrolijkheid hoor. Ja, in Leiden, nou, 2 dagen na 3 oktober. Dan hebben we misschien wel een spijkertje in het hoofdje nog. Ja, dat zou zomaar kunnen. Jeroen van Zijlsten, het verhaal van die ladder naar de hemel.

0: Jezus.
1: Jeroen van Zelst.
0: Ik heb ervan gehoord.
1: Staat wel meteen met een ander nummer in dit lijstje, maar dit was eentje van vorig jaar. Ladder naar de hemel. Terug naar de jaren 90 met de Belgische popformatie Toast. Dit is Ik schreeuw het van de daken.

0: Bo.
1: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollenstreek. Inwoners van Hillegom hebben vanaf volgend jaar meer mogelijkheden gekregen om invloed uit te oefenen op plannen en werkzaamheden van de gemeente Hillegom. De nieuwe participatieregels hebben onder meer het uitdagerecht mogelijk gemaakt, waarmee inwoners en organisaties kunnen voorstellen een gemeentelijke taak over te nemen. De veranderingen zijn voortgekomen uit een landelijke wetgeving die sinds januari 2025 geldt. De gemeente heeft de nieuwe regels uiterlijk op 1 januari 2027 moeten invoeren. Kunstenaar Hans Duivenvoorde uit de Bollenstreek heeft een beeldroman gemaakt over een fictief verhaal rond Anton Heiboor. Het verhaal heeft gedraaid om een verborgen collectie werken, een kunstroof en een plan om Heiboors stijl te kopiëren. Duivenvoorde heeft voor het boek 200 illustraties met de hand geschilderd. 20 originele schilderijen zijn van 15 tot en met 18 oktober in Haarlem tentoongesteld, waar ook het boek verkrijgbaar is. Team Saturn Tech heeft zaterdag op de NL Space Campus in Noordwijk een hackathon van stichting Ground Station Space gewonnen. 6 teams hebben van donderdagavond tot zaterdagmiddag oplossingen bedacht voor problemen rond water. Saturn Tech heeft zich gericht op het in kaart brengen van risico's op bruinrot infecties naar overstromingen. Het team heeft €2500 en ondersteuning bij een mogelijke financieringsaanvraag gekregen.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.
3: Hoort die man nou uit de Bollenstreek?
4: Bellen!

Als eerste na het nieuws van half 1 op deze maandag. Diana Ross en het verhaal van die oude piano, met andere woorden. My old piano. Het is maandagmiddag. Tijd voor de 3 A's. Dit is Je zit in mijn hoofd.

Dit is een lekker nummertje, hè? Ja. Nu zit ik hier in de 3J's uit Volendam, maar anders vandaan. Hey, kennen jullie Cadans nog? Dat heeft de 83 een hitje van met In het Donker. In het donker zien ze je niet. Weet je wel? Ja. Nou, die. En weet je dat die nog steeds muziek maken, die mensen? Dit waren de 3J's en Cadans heeft gewoon een nieuwe plaat uitgebracht. In 83 dus met In het Donker. En nu 2026. Een mooi luisternummertje. Dit is 1 Nacht.

jaren 80 hadden ze hits met De Dagen Dat Ik Je Vergeet, Intimiteit, In Het Donker. En het is meer dan 40 jaar later, de nieuwe van Cadans. En ik doe het nooit, maar ik ga zo'n oude ook draaien. Dus tegen elke radiowet in, maar goed, vroeger op West, een paar jaar geleden. En op zaterdag had ik een rubriek die heette Dubbel en Das. Twee platen van één artiest. Laten we dat nu ook nog een keer doen dan. Weet je, om te vergelijken, om je te laten horen van, nou, nu hadden ze deze, één nacht. En toen hadden ze bijvoorbeeld een hit met De Wind. Dus daar gaan we De Wind dus gewoon lekker laten horen. Ja, tuurlijk, van ons te schelen. Twee platen, één artiest. Zo klonk dat toen op West. Dit is Omroep O voor de duidelijkheid. Dubbel en Dwars. Cadans weer. De Wind. De deur valt

0: In het kader van Dubbel en Dwars, die oude rubriek, zullen we maar zeggen. Cadans uit de jaren 80 en de wind op de omroep van de Bollenstreek in 12 uurtje.
1: Hoort die man nou uit de Bollenstreek?
2: Willem van Duin!

Aansluitend op Shalamar en I Can Make You Feel Good. Jim Gilstrap op de radio uit het wijze hitverleden uit de jaren 70. En Swing Your Daddy. Door met de hedendaagse muziek. Hedendaagse Nederlandstalige muziek. Houdini is van Sven Versteeg.

0: Heeft u slecht geslapen? Dan bent u toe aan een bed met de juiste ondersteuning. Pocaar Slaapcomfort adviseert en heeft de nieuwste collectie bedden in huis. Kom naar onze winkel aan de Wasbekerlaan 67 in Sassenheim en ontdek het nieuwe slapen. De koffie staat altijd klaar.
1: Slaap je goed, dan leef je beter.
2: Met een bed van Pocaar Slaapcomfort.
3: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
0: U bent van harte welkom op ons

0: meer verantwoordelijk voor het inkopen van wapens. De paramilitairen vechten al ruim 3 jaar in Soedan tegen het regeringsleger. Beide partijen maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden. De organisatie van de conferentie heeft spijt betuigd. Na bijna 11 jaar kunnen mensen weer met de trein tussen Groningen en het Duitse Leer reizen. De internationale treinverbinding kwam stil te liggen nadat een schip tegen een spoorbrug was gebotst. Die raakte onherstelbaar beschadigd. Het bouwen van de nieuwe brug duurde erg lang, waardoor het traject al die tijd niet gebruikt kon worden. Het bevolkingsregister van Denemarken is gehackt. Volgens het ministerie van Digitale Zaken hebben hackers toegang gekregen tot de gegevens van bijna 9 miljoen Denen. Het gaat onder meer om namen, adressen en de Deense variant van het BSM-nummer. Wie er achter de hack zit, is niet bekend. De Britse ex-prins Andrew is een juridische procedure gestart tegen de politie. Hij wil de huiszoekingsbevelen, die hebben geleid tot zijn arrestatie, nietig laten verklaren. De jongere broer van koning Charles werd in februari gearresteerd. Hij zou in zijn tijd als Brits handelsgezant gevoelige informatie hebben gedeeld met Jeffrey Epstein, de veroordeelde Amerikaanse zedendelinquent. Donderdag is er een besloten zitting in de zaak die Andrew heeft aangespannen. Het weer, veel zon vandaag. Er zijn wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van dé camper die helemaal bij je past.
2: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
3: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
4: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
7: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
8: Geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl. Ontdek het avontuur bij de Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
9: Dit is Bo.
10: De omroep van de Bollestreek.
9: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Dit is Bo.
1: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollenstreek. Bij een kettingbotsing op de A44 bij Sassenheim zijn maandagochtend rond 9:15 zeker 5 auto's betrokken geraakt. Een vrouwelijke inzittende is gewond geraakt en door ambulancemedewerkers naar het ziekenhuis gebracht. Zeker 3 auto's zijn zwaar beschadigd geraakt en 2 rijstroken zijn afgesloten geweest. Daardoor zijn lange files en veel vertraging ontstaan richting Den Haag. De oorzaak van de botsing is nog niet bekend geworden. Ton Segers uit Lisse heeft zondag een koninklijke onderscheiding ontvangen tijdens de opening van het amateurfilmfestival in Floralis. Burgemeester Jasper Nieuwenhuis heeft de 77-jarige benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Segers heeft zich al sinds 1966 als vrijwilliger ingezet voor filmclub Amfi66 en is sinds 2022 voorzitter. Daarnaast heeft hij vrijwilligerswerk gedaan bij Terlede in Sassenheim en bij Merente Berghout in Lisse. Roelof Jan Assies heeft zondag in Voorhout de Zilveren Barensteel ontvangen voor zijn jarenlange inzet voor de Kleine Kerk. Wethouder Elsbeth Koek heeft de gemeenschappelijke onderscheiding namens de gemeente Teylingen uitgereikt. De 81-jarige Assies heeft zich ruim 41 jaar voor de gemeenschap ingezet, onder meer als organist van de protestantse gemeente Voorhout. Ook heeft hij bijgedragen aan de vervanging van het kerkorgel aan de stichting Vrienden van de Kleine Kerk.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 2 uur.
2: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Een hoge leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF was 2 jaar geleden in Den Haag bij een conferentie over vrede. Hij deed onder een valse naam mee aan een panel, blijkt uit onderzoek van de NOS. De komst van de man leidde tot grote onrust bij de Soedanese gemeenschap in Nederland. De man is bij de RSF onder meer verantwoordelijk voor het inkopen van wapens. De paramilitairen vechten al ruim 3 jaar in Soedan tegen het regeringsleger. Beide partijen maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden. De organisatie van de conferentie in Den Haag heeft spijt betuigd. Op meerdere plekken in het land ging het luchtalarm niet op tijd af. Iedere eerste maandag van de maand worden de sirenes precies om 12 uur getest. In het Gooi ging het alarm 2 minuten later af, in Flevoland zelfs 7 minuten. In beide gevallen was het precies om 12 uur erg druk in de meldkamer van de hulpdiensten, meldt Omroep Flevoland. Die meldingen gaan voor. Het activeren van het luchtalarm gebeurt nog altijd handmatig. De Gaza-documentaire NASA is de komende 3 dagen niet te zien in de Nederlandse bioscopen. Dat gebeurt op verzoek van de makers. Ze zijn bang voor onveilige situaties. Ook zouden hun familieleden worden bedreigd. In Israël heeft de documentaire tot veel woede geleid. In de film vertellen Israëlische militairen anoniem op welke manier Israël aanvallen uitvoert in Gaza, ook op burgers. Daarbij wordt onder meer AI gebruikt. Woensdag is het 3 jaar geleden dat Hamas vanuit Gaza terreuraanvallen uitvoerde op Israël. Bijna 1200 mensen werden gedood. In Schiedam wordt nog een park onderzocht vanwege de plotselinge dood van een hond. Afgelopen tijd gingen 5 honden dood nadat ze werden uitgelaten in hetzelfde park. Dat park is deels afgegraven voor onderzoek. Nu is een 6e hond dood gegaan die alleen in een ander park was geweest. De doodsoorzaak van de honden wordt nog onderzocht. Het weer vanmiddag vrij zonnig en droog bij zo'n 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
3: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
4: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
5: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
6: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar 1 ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
9: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen. Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit een nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
10: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen

0: aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Dit is Bo.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Bo. Dit is Mega Voorbraak met het nieuws uit de Bollenstreek. Het kabouterbos langs de Herenweg in Warmond is opnieuw vernield. En daarmee is het bos voor de derde keer in een korte tijd getroffen. Tientallen kabouterbeeldjes zijn kapot gemaakt en met de grond gelijk gemaakt. Ook in augustus zijn er vernielingen in het kabouterbos geweest. Wie verantwoordelijk is voor de schade is niet bekend geworden. Ook is onduidelijk gebleven of dezelfde persoon achter alle drie de vernielingen heeft gezeten. De VVD heeft een werkbezoek gebracht aan Provalu in Voorhout. Een ontwikkelbedrijf dat mensen ondersteunt bij het vinden van passend en betaald werk. De raadsleden hebben uitleg gekregen over de begeleiding van onder andere jongeren, statushouders en mensen met een arbeidsbeperking. Ook hebben ze verschillende afdelingen bezocht en met medewerkers gesproken over hun ervaringen. Provalu heeft samengewerkt met werkgevers uit de regio om mensen vaardigheden te leren en kansen op werk te bieden. Leerlingen van kindercampus Jozef hebben in Lisse les gekregen over afval, recycling en het voorkomen van zwerfafval. 7 klassen uit groep 4 tot en met 8 zijn daarna met grijpers en vuilniszakken de wijk ingegaan, samen met wethouder Vincent Scheurwater. De kinderen hebben maar liefst 9629 stuks zwerfafval opgeraapt, waaronder veel sigarettenpeuken. Met de actie hebben de leerlingen geleerd hoe ze afval kunnen verminderen en Lisse schoon kunnen houden.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: overstappen met uw verzekeringen?
1: Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 3 uur.
5: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het regeringsleger van Jemen is een tegenoffensief begonnen in de hoofdstad Sana'a. Die is bezet door de Houthis. Het offensief is onderdeel van een operatie.

0: naties. In Israël heeft de documentaire tot veel woede geleid. In de film vertellen Israëlische militairen anoniem op welke manier Israël aanvallen uitvoert in Gaza, ook op burgers. Woensdag is het 3 jaar geleden dat Hamas vanuit Gaza terreuraanvallen uitvoerde op Israël. Bijna 1200 mensen werden gedood. Op meerdere plekken in het land ging het luchtalarm niet op tijd af. Iedere eerste maandag van de maand worden de sirenes precies om 12 uur getest. In het Gooi ging het alarm 2 minuten later af, in Flevoland zelfs 7 minuten later. In beide gevallen was het precies om 12 uur erg druk in de meldkamer bij de hulpdiensten, meldt Omroep Flevoland. Het activeren van het luchtalarm gebeurt nog altijd handmatig. Het weer, vanmiddag zonnig en droog, bij zo'n 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen eerst mist, later geregeld zon met in het noorden wat meer bewolking. Het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Heeft u slecht geslapen? Dan bent u toe aan een bed met de juiste ondersteuning. Pucaar Slaapcomfort adviseert en heeft de nieuwste collectie bedden in huis. Kom naar onze winkel aan de Wasbekerlaan 67 in Sassenheim en ontdek het nieuwe slapen. De koffie staat altijd klaar.
2: Slaap je goed, dan leef je beter.
3: Met een bed van Pucaar Slaapcomfort.
4: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
5: Theoni, natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
6: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
7: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
8: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
9: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
10: Heb je moeite met afvallen of op gewicht blijven? En wil je zeker weten of de inzet van medicatie veilig en relevant voor je is? Meld je dan aan voor de onboarding bij Kliniek De Pauw in Utrecht of Amsterdam. Fysieke intakes met big geregistreerde artsen en diëtisten. Mail ons via info@kliniekdepauw.nl.
11: U bent van harte welkom op ons nieuwe adres. Boekaar Slaapcomfort, Wasbekerlaan 67, Sassenheim.

0: Dit is Bo.
1: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollenstreek. Bij een kettingbotsing op de A44 bij Sassenheim zijn maandagochtend rond 9:15 zeker 5 auto's betrokken geraakt. Een vrouwelijke inzittende is gewond geraakt en door ambulancemedewerkers naar het ziekenhuis gebracht. Zeker 3 auto's zijn zwaar beschadigd geraakt en 2 rijstroken zijn afgesloten geweest. Daardoor zijn lange files en veel vertraging ontstaan richting Den Haag. De oorzaak van de botsing is nog niet bekend geworden. Ton Segers uit Lisse heeft zondag een koninklijke onderscheiding ontvangen tijdens de opening van het amateurfilmfestival in Floralis. Burgemeester Jasper Nieuwenhuis heeft de 77-jarige benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Segers heeft zich al sinds 1966 als vrijwilliger ingezet voor filmclub Amfi66 en is sinds 2022 voorzitter. Daarnaast heeft hij vrijwilligerswerk gedaan bij Terlene in Sassenheim en bij Merente Berghout in Lisse. Roelof Jan Assies heeft zondag in Voorhout de Zilveren Barensteel ontvangen voor zijn jarenlange inzet voor de Kleine Kerk. Wethouder Elsbeth Koek heeft de gemeenschappelijke onderscheiding namens de gemeente Teylingen uitgereikt. De 81-jarige Assies heeft zich ruim 41 jaar voor de gemeenschap ingezet, onder meer als organist van de protestantse gemeente Voorhout. Ook heeft hij bijgedragen aan de vervanging van het kerkorgel aan de stichting Vrienden van de Kleine Kerk.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van dé camper die helemaal bij je past.
1: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
2: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: Ontdek het avontuur bij de Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
0: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
3: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 4 uur.
6: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bij de onderwijsprotesten in Frankrijk is een jongen van 15 zwaar gewond geraakt. Hij verloor een hand toen een flitsgranaat ontplofte. Dat gebeurde in de stad Lens, in het noorden van het land. De politie had de granaat gegooid naar scholieren die stenen en vuurwerk naar agenten gooiden. In Frankrijk wordt sinds vorige week op scholen gedemonstreerd tegen problemen in het onderwijs. De meeste demonstraties verlopen vreedzaam, maar op sommige plekken lopen ze uit op geweld. De Noorse regering gaat camerabrillen tijdelijk verbieden in een deel van de openbare ruimte. In de tussentijd wil Noorwegen onderzoeken hoe er geschikte regelgeving voor de brillen kan komen. Zo'n slimme bril ziet eruit als een gewone bril, maar heeft een ingebouwde camera, microfoon en AI-assistent. Zo kunnen mensen makkelijk worden gefilmd of gefotografeerd zonder dat ze dit doorhebben. Het verbod in Noorwegen gaat onder meer gelden in parken en winkelcentra en kan ook toegepast worden in ziekenhuizen en kleedkamers. Restaurant Libreye in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 Michelinsterren, bleek bij de uitreiking in Maastricht. 2 restaurants gingen dit jaar meteen naar 2 sterren, Azuriet in Delft en Sui in Schin op Geul. 7 nieuwe restaurants kregen 1 ster. Het regeringsleger van Jemen is een tegenoffensief begonnen in de hoofdstad Sana'a. Die is bezet door de Houthis. Het offensief is onderdeel van een operatie om de opmars van de Houthis te stoppen. Na een wankel bestand laaide het geweld in Jemen deze zomer weer op. Met een grondoffensief namen de Houthis snel meerdere strategisch gelegen steden in. Daardoor kregen ze onder meer de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandab in de Rode Zee. Het weer, het is zonnig en droog bij 19 tot 22 graden. Morgen eerst mistig, daarna geregeld zon met in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bo.
7: Dennis Mooij van de ANWB. Het loopt goed vast op de A12 naar Den Haag. Tussen knooppunt Lunetten en Woerden heb je een uur extra nodig door een ongeluk. Er staat 14 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Verkeer van Utrecht naar Den Haag rijdt het beste om via Amsterdam. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
9: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
11: Online een tweedehands auto kopen of leasen bij Carvana.

0: in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
1: Dit is Bo.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Met muziek.

0: is Bo.
1: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollenstreek. Het kabouterbos langs de Herenweg in Warmond is opnieuw vernield. En daarmee is het bos voor de derde keer in een korte tijd getroffen. Tientallen kabouterbeeldjes zijn kapot gemaakt en met de grond gelijk gemaakt. Ook in augustus zijn er vernielingen in het kabouterbos geweest. Wie verantwoordelijk is voor de schade is niet bekend geworden. Ook is onduidelijk gebleven of dezelfde persoon achter alle drie de vernielingen heeft gezeten. De VVD heeft een werkbezoek gebracht aan Provalu in Voorhout, een ontwikkelbedrijf dat mensen ondersteunt bij het vinden van passend en betaald werk. De raadsleden hebben uitleg gekregen over de begeleiding van onder andere jongeren, statushouders en mensen met een arbeidsbeperking. Ook hebben ze verschillende afdelingen bezocht en met medewerkers gesproken over hun ervaringen. Provalu heeft samengewerkt met werkgevers uit de regio om mensen vaardigheden te leren en kansen op werk te bieden. Leerlingen van kindercampus Jozef hebben in Lisse les gekregen over afval, recycling en het voorkomen van zwerfafval. 7 klassen uit groep 4 tot en met 8 zijn daarna met grijpers en vuilniszakken de wijk ingegaan, samen met wethouder Vincent Scheurwater. De kinderen hebben maar liefst 9629 stuks zwerfafval opgeraapt, waaronder veel sigarettenpeuken. Met de actie hebben de leerlingen geleerd hoe ze afval kunnen verminderen en Lisse schoon kunnen houden.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam heb je tussen Knoopend Hoogvliet en Den Haag-Zuid een kwartier vertraging. Dan een ongeluk met een vrachtwagen op de A12 naar Den Haag. Tussen Bunnik en Woerden ben je 3 kwartier extra kwijt. Zat 17 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. A16 Rotterdam-Breda. Tussen het Terbrechtseplein en Dordrecht 20 minuten vertraging. En op de A44 Amsterdam-Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar ben je een kwartier langer onderweg. Dan de N204 van Lopik naar Woerden. Tussen Montfoort en de A12 3 kilometer. Dat kost je een kwartier extra. En de N210 Schoonhoven richting Rotterdam. Tussen Krimpen aan de IJssel en de Algerabrug 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Bo.
1: Reclame maken voor uw bedrijf op radio, tv en een nieuwswebsite. Dat kan bij Bo. Kijk op onze website bollestreekomroep.nl voor alle mogelijkheden.
0: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
2: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
3: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
4: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
0: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
0: Met het nieuws van 5 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De wachtlijst voor een aansluiting op het stroomnet is opnieuw langer geworden. In de eerste helft van dit jaar kwamen er ruim 300 bedrijven en organisaties bij. Inmiddels zijn er 15.500 wachtenden, blijkt uit nieuwe cijfers van de netbeheerders. Vooral in Utrecht lopen de wachttijden op. Toch is er volgens de netbeheerders ook wat goed nieuws. De wachtlijsten groeien minder hard en in sommige regio's zijn ze aan het dalen. Bij een brand aan boord van een vrachtschip op de Zwarte Zee zijn 2 mensen omgekomen. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken van Roemenië zijn 11 bemanningsleden gered. Het schip is gezonken. President Zelensky van Oekraïne zegt dat de brand is ontstaan door een Russische droneaanval. Volgens hem was het een Turks schip met graan. Een van de doden zou de kapitein van het schip zijn. Een man die jarenlang ruzie had met zijn ex is door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 maanden. De ruzie ging met name over het ouderlijk gezag van de dochter. Om zijn zin te krijgen bestookte de 42-jarige man zijn ex met telefoontjes, brieven en kaarten. Ook kwam die ongewenst bij de vrouw aan de deur. Volgens de man ging zijn ex vreemd en had hij zichzelf ten doel gesteld om haar het leven zo zuur mogelijk te maken. Ook uit wraak omdat hij zijn kinderen niet meer kon zien. De FBI heeft op de luchthaven van Los Angeles een vrouw gearresteerd die de zoon van de Taiwanese president zou hebben bespioneerd. Dat zou zijn gedaan in opdracht van China. De vrouw woont in de VS en zou onder meer foto's, video's en kenteken-informatie van de zoon hebben verzameld en naar China gestuurd. Volgens de FBI handelde de vrouw niet alleen. Peking beschouwt China, Taiwan als onderdeel van China. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht in het noorden toenemende bewolking. Morgen eerst kans op mist, verder zon en wolken. In het noorden een bui en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Bo.
6: Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je nu vooral vertraging op de A4 en de A12. De A4 richting Rotterdam tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. 20 kilometer en 25 minuten extra reistijd. De A12 naar Den Haag tussen Bunnik en Woerden. Doe je er 50 minuten langer over. Zat 18 kilometer door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. Dan de A16 naar Breda, bij Dordrecht 10 minuten extra. De N204 van Lopik naar Woerden, tussen Montfoort en de aansluiting met de A12... ben je een kwartier langer onderweg. En tot slot de N207 Hillegom richting Alphen aan de Rijn... bij

0: natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
4: Van wereldclubs tot verborgen parels. FCSurprise.nl.
5: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
6: Dit is Bo,
7: de omroep van de Bollestreek.
6: Met muziek

0: Dit is Bo.
1: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollestreek. Bij een kettingbotsing op de A44 bij Sassenheim zijn maandagochtend rond 9:15 zeker 5 auto's betrokken geraakt. Een vrouwelijke inzittende is gewond geraakt en door ambulancemedewerkers naar het ziekenhuis gebracht. Zeker 3 auto's zijn zwaar beschadigd geraakt en 2 rijstroken zijn afgesloten geweest. Daardoor zijn lange files en veel vertraging ontstaan richting Den Haag. De oorzaak van de botsing is nog niet bekend geworden. Ton Segers uit Lisse heeft zondag een koninklijke onderscheiding ontvangen tijdens de opening van het amateurfilmfestival in Floralis. Burgemeester Jasper Nieuwenhuis heeft de 77-jarige benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Segers heeft zich al sinds 1966 als vrijwilliger ingezet voor filmclub Amfi66 en is sinds 2022 voorzitter. Daarnaast heeft hij vrijwilligerswerk gedaan bij Terlede in Sassenheim en bij Merente Berghout in Lisse. Roelof Jan Assies heeft zondag in Voorhout de Zilveren Barensteel ontvangen voor zijn jarenlange inzet voor de Kleine Kerk. Wethouder Elsbeth Koek heeft de gemeenschappelijke onderscheiding namens de gemeente Teylingen uitgereikt. De 81-jarige Assies heeft zich ruim 41 jaar voor de gemeenschap ingezet, onder meer als organist van de protestantse gemeente Voorhout. Ook heeft hij bijgedragen aan de vervanging van het kerkorgel aan de Stichting Vrienden van de Kleine Kerk.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
0: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12, moet ik zeggen, richting Den Haag tussen Bunnik en Woerden. 3 kwartier vertraging door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrijgegeven. En op de A44 van Amsterdam naar Den Haag doe jij tussen Leiden en Wassenaar 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Heeft u slecht geslapen? Dan bent u toe aan een bed met de juiste ondersteuning. Pucaar Slaapcomfort adviseert en heeft de nieuwste collectie bedden in huis. Kom naar onze winkel aan de Wasbekerlaan 67 in Sassenheim en ontdek het nieuwe slapen. De koffie staat altijd klaar.
1: Slaap je goed, dan leef je beter.
2: Met een bed van Pucaar Slaapcomfort.
0: U bent van harte welkom op ons nieuwe adres. Pucaar Slaapcomfort. Wasbekerlaan 67, Sassenheim.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De wachttijd voor nieuwe aansluitingen op het stroomnet is het afgelopen half jaar nog verder opgelopen. Volgens netbeheerders zijn er nu 15.500 wachtenden. Vooral in de regio Utrecht is het druk. Maar er zijn nu ook voor het eerst gebieden waar het aantal wachtenden afneemt. Duitsland dreigt in een gewelddadig conflict met Rusland te raken, zegt de Duitse inlichtingendienst BND. Die zegt dat de Russen Duitsland zien als hoofdvijand, onder meer vanwege de steun voor Oekraïne. De BND waarschuwt voor nieuwe aanslagen in Duitsland, vooral op militaire transporten. Het regeringsleger van Jemen zegt weer de controle te hebben over de strategische zeestraat Bab al-Mandab. Vorige maand werd de kustregio bij de Rode Zee veroverd door de Houthi-opstandelingen. Het leger is bezig met een tegenoffensief en probeert ook de hoofdstad Sanaa weer in handen te krijgen. Een man die zijn ex-vriendin jarenlang stalkte en bestookte met rechtszaken is veroordeeld tot 14 maanden cel. Hij mag 5 jaar geen contact meer opnemen met zijn ex en met zijn dochter. En hij mag de stad Rotterdam niet meer in. Op sociale media schreef hij dat hij haar het leven zo zuur mogelijk wilde maken. In de Verenigde Staten is een vrouw gearresteerd die zou spioneren voor China. Ze zou de opdracht hebben om de zoon van de president van Taiwan in de gaten te houden. Taiwan hoort volgens Peking bij China. De FBI arresteerde de vrouw in Los Angeles, waar ze op het vliegtuig naar China wilde stappen. Daniil Medvedev is op het tennistoernooi in Peking gedisqualificeerd. In de halve finale tegen Novak Djokovic sloeg Medvedev gefrustreerd een bal het publiek in. Iemand kreeg die bal hard op zijn oog en toen kon Medvedev vertrekken. Het weer vanavond en vannacht in het noorden, toenemende bewolking. Morgen eerst kans op mist, verder zon en wolken. In het noorden een bui en het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dennis Mooij van de ANWB. In de regio staat nog zo'n 120 kilometer file. Nog veel vertraging op de A4 Amsterdam-Rotterdam. Tussen Roelewarensveen en Den Haag-Zuid. Een half uur extra. 3 kwartier vertraging op de A12 richting Den Haag. Tussen Bunnik en Woerden. Dan de A13 naar Den Haag. Tussen Overschie en Delft-Zuid. 4 kilometer. Door een ongeluk is er maar 1 rijstrook open. En dat kost je nu 40 minuten extra. Dan de A16 Breda-Rotterdam voor Terbrechtseplein een kwartier vertraging. En 10 minuten lang onderweg ben je op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Leiden en Wassenaar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Megan Voorbraak.
1: Welkom bij Nieuwsboulevard. Met vandaag in de uitzending zijn we bij Pikachu en de Space Expo in Noordwijk. Heeft de gemeenteraad van Katwijk ingestemd op de komst van gigantische dieetpillenfabriek Eli Lilly? Hoor je de voorzitter van Rijnsburgse Boys over het overlast en geweld bij de club? En worden er waterproblemen opgelost bij de hackathon bij de Space Expo door middel van informatie uit de ruimte? Dit en nog veel meer, maar eerst het nieuws.
0: Nieuwsboulevard, met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Het kabouterbos langs de Herenweg in Warmond is opnieuw vernield. Tientallen kabouterbeeldjes zijn kapot gemaakt en met de grond gelijk gemaakt. Het bos is daarmee voor de derde keer in korte tijd getroffen door vernielingen, nadat er ook in augustus al schade is aangericht. Wie hiervoor verantwoordelijk is, is niet bekend geworden. Ook is onduidelijk gebleven of dezelfde persoon achter alle drie de vernielingen heeft gezeten. Ton Zegers uit Lisse heeft zondag een koninklijke onderscheiding ontvangen voor zijn jarenlange vrijwilligerswerk. Burgemeester

0: De Europese ruimtevaartorganisatie ESA is een samenwerking aangegaan met Pokémon voor een nieuwe tentoonstelling in Space Expo. Op 10 panelen in het Ruimtevaartmuseum in Noordwijk worden er verbanden getrokken tussen Pokémon, het heelal en ruimtevaart. De tentoonstelling is vrijdag gelanceerd en is vanaf zaterdag toegankelijk voor het publiek. U hoort verslaggever Annika.
1: We hebben verschillende dingen die in Space Expo gezien kunnen worden. We hebben een tentoonstelling. Met behulp van panelen proberen we beide objecten te laten zien wat het verhaal is van Pokémon en ons museum. Daarnaast is er een speurtocht. Dus er zijn verschillende Pokémon-figuren goed verstopt in het museum. En die kunnen met behulp van een kaart gecatcht worden op die manier, maar dan analoog gecatcht. En je kan Pokémon Go bij ons vanaf 4 oktober, zondag 4 oktober, vangen. En we hebben producten van Pokémon die we verkopen.
2: Hoe is het eigenlijk tot idee gebracht dat ESA het idee van Pokémon
1: ESA die heeft deze samenwerking met Pokémon opgezet. Dat is ESA Centraal eigenlijk. We hebben hier ESA Aztec in Noordwijk. Zij hebben dat opgezet omdat de Franse astronaut Sophie Adano in het ISS is. En die heeft de Pikachu-knuffel meegenomen. En die heeft de Pikachu-knuffel ook laten zweven door het ISS. Om op die manier allerlei dingen te vertellen aan Pikachu hoe het werkt in het ISS. Dat is de reden waardoor deze samenwerking tot stand is gekomen. En waardoor ze hebben gezegd, nou, we gaan mooie panelen maken en we gaan proberen om het grote publiek, kinderen, maar ook volwassenen, naar de verschillende science centers in Europa te trekken. Dus in Nederland zijn wij de enige die dit laten zien. En dan zijn er nog een aantal andere instellingen waar je het ook kan zien. Zoals het Science Center in Londen. Maar je hebt ook nog in Duitsland en in Spanje. Er zijn verschillende centers die er aan meewerken, waardoor het publiek het verhaal kan zien van Pikachu in de ruimte.
2: Er was van, u heeft natuurlijk ook Vincent van Gogh. Dat was al een tijdje geleden. Hoe gaat u dat voorkomen? Dat het weer zo'n ravage is gekomen.
1: Nou, het is inderdaad zo dat in het Van Gogh Museum is het echt uit de hand gelopen. Daar was ook een samenwerking met Pokémon mee in het Van Gogh Museum een aantal jaar geleden. Nou, we hebben daar de filmpjes op internet ook van bekeken. En daar schrokken we echt heel erg van. We hebben heel veel voorzorgsmaatregelen getroffen. Een aantal daarvan zijn dat we het komende weekend alleen maar met een al gekocht ticket naar binnen kunnen. Er kunnen per uur maar 150 mensen naar binnen. Daarnaast hebben we de merchandise, de store. Dus hebben we een pop-up store van gemaakt waar de producten te koop zijn. En dat is echt in het museum. En dan mogen maar kleine groepjes mensen mogen dan daar kijken en dan wat kopen en weer terug. En daarnaast hebben we extra beveiliging ingehuurd en extra parkeerwachters en extra veel personeel om alles in goede banen te leiden, zodat we voorkomen wat daar gebeurt. En wat misschien belangrijk is om te vermelden, is dat Pokémon daar expliciet zelf voor heeft gekozen om niet een kaartje te maken, dus een kaart, van Pikachu in de ruimte. Dus zoals ze wel hadden gedaan bij Van Gogh Museum, en die ook heel veel meer waard zijn geworden, heeft Pokémon er expliciet voor gekozen om dat niet te doen, zodat er geen run op dat kaartje komt. Ja.

0: 28 stemmen voor en 4 tegen heeft de gemeenteraad van Katwijk ingestemd met een bindend advies over de omgevingsvergunning voor de komst van farmaceut Eli Lilly. Aan het besluit ging een debat vooraf, onder meer voor de gevolgen voor Valkenburg, woningbouw, bereikbaarheid, veiligheid en toezicht. 5 moties werden aangenomen. Een voorstel om een deel van de extra belangstellingsinkomsten te investeren in Valkenburg haalde het niet. U hoort wethouder Gerard Mostert.
1: Ze hebben een positief bindend advies gegeven op een vergunning. En het college heeft vanochtend ook besloten die vergunning te gaan verlenen. En dat is natuurlijk een groot besluit, omdat dit gaat over een enorme ontwikkeling van 2,6 miljard euro. Die een enorme bijdrage kan leveren ook aan de economische ontwikkeling van onze regio. De Life Science and Health Cluster, dus de medicijnontwikkeling die we hebben in Nederland. En die we met name hier in onze regio hebben. Ontzettend belangrijk voor onze economie. En dat is een heel belangrijk besluit wat we genomen hebben gisteren als gemeenteraad en als college vanochtend.
0: Ja, er was ook nog gesprek over een referendum, dat is uiteindelijk niet gedaan, dat gaat niet door. Waarom is dat?
1: De gemeenteraad heeft alle argumenten gewogen. En daarop hebben zij gezegd dat ze geen referendum kunnen of willen organiseren. Omdat eigenlijk de werking van het referendum er niet meer is. Omdat wij een besluit moeten nemen. Dat heeft ermee te maken dat de wet heeft voorgeschreven dat bij het verlenen van een vergunning bepaalde termijnen gesteld worden. En die termijnen die lopen af. Dit weekend. En dus moeten we nu een besluit nemen. Als we dat niet zouden doen, dan zouden we ons niet aan de wet houden. En een referendum kun je niet binnen een dag organiseren. Dat kost echt een paar maanden voorbereidingstijd. Dat zou dan op zijn vroegst in maart 27 zijn. Ja, dan loop je echt ver uit die termijn en houd je je dus niet aan de wet. En wij vinden het belangrijk om ons aan de wet te houden.
0: Er was ook een motie om een deel van de belasting van Eli Lilly terug in Valkenburg te stoppen. Daar had jij zelf ook je twijfels aan. Waarom was dat?
1: Nou kijk, we krijgen in Katwijk geld binnen door geld vanuit het Rijk, hè, Rijksmiddelen, en we krijgen OZB. Dat zijn de inkomsten die we krijgen van onze inwoners die een woning bezitten of bedrijven die een bedrijfspand in bezit hebben. En dat zijn algemene middelen en die geven we uit aan alle dingen die we met elkaar belangrijk vinden. Nieuwe wegen, sportvelden, groen, onderhoud, zorgen dat de paspoorten worden uitgegeven, dat het vuil wordt opgehaald. Dat is wat we met elkaar hebben afgesproken. En wat we ook niet doen is dat we bijvoorbeeld de inkomsten die we krijgen van bedrijven uit het heen voor een deel specifiek in Katwijk Noord of in Katwijk aan de Rijn of in Rijnsburg uitgeven. Dat is 1. En 2 is, we geven gewoon echt ook de komende jaren heel veel geld uit in Valkenburg. Ik noem bijvoorbeeld alleen al de investeringen die we doen in Valken 68. De investeringen die we doen in nieuwe fietspaden, nieuwe fietsroutes, groen aanleggen, nieuwe scholen die we daar gaan bouwen. Eigenlijk zeggen wij, joh, het maakt het alleen maar ingewikkelder, onoverzichtelijker ook hoe we onze begroting invullen. En daarnaast natuurlijk maar zeer de vraag of we dan nog extra geld daaraan zouden moeten besteden. Dus dat is de reden waarom we als college niet al gezegd hebben dat we dat niet verstandig vinden. Wil niet zeggen dat we niet investeren in Valkenburg. Sterker nog, dat doen we juist wel. We blijven investeren in Valkenburg omdat het natuurlijk ook belangrijk is voor de toekomst van onze gemeente.

0: Nieuwsboulevard met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Bij een kettingbotsing op de A44 bij Sassheim zijn maandagochtend rond 9:15 zeker 5 auto's betrokken geraakt. Een vrouwelijke inzittende is gewond geraakt en door ambulancemedewerkers naar het ziekenhuis gebracht. Zeker 3 auto's zijn zwaar beschadigd geraakt en 2 rijstroken zijn afgesloten geweest. Daardoor zijn lange files en veel vertraging ontstaan richting Den Haag. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend geworden. Roelof Jan Assies heeft zondag in Voorhout de zilveren banensteel ontvangen voor zijn jarenlange inzet voor de kleine kerk. Wethouder Elsbeth Koek heeft de gemeentelijke onderscheiding uitgereikt. Assies heeft zich ruim 41 jaar ingezet voor de gemeenschap en is van 1985 tot en met 2026 organist van de protestantse gemeente Voorhout geweest. Ook heeft hij bijgedragen aan de vervanging van het kerkorgel en aan de oprichting van de stichting Vrienden voor de Kleine Kerk. Het college van burgemeester en wethouders van Katwijk heeft voorgesteld om per 1 januari 2027 uit de samenwerking Duin- en Bollenstreek te stappen en zich meer op de Leidse regio en Holland-Rijnland te richten. Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen hebben aangegeven de samenwerking te willen doorzetten. De 4 gemeenten hebben gewerkt aan een scherpere, resultaatgerichte aanpak. Voor 7 oktober is bestuurlijk overleg gepland over het vertrek van Katwijk en mogelijke verdere samenwerking.
2: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Duitsland dreigt in een gewelddadig conflict te raken met Rusland. Daarvoor waarschuwt de Duitse inlichtingendienst BND. Die zegt dat de Russen Duitsland zien als hoofdvijand, onder meer vanwege de steun voor Oekraïne. De wachttijd voor nieuwe aansluitingen op het stroomnet is het afgelopen half jaar nog verder opgelopen. Volgens netbeheerders zijn er nu 15.500 wachtenden. Maar er zijn nu ook voor het eerst gebieden waar het aantal wachtenden afneemt. In Schiedam doet bodemonderzoek in een tweede park na de dood van een hond. Afgelopen tijd gingen al 5 honden dood. Die waren uitgelaten in park De Plantage. Er is nu ook een 6e hond dood gegaan die alleen in het Beatrixpark werd uitgelaten. Het weer vanavond en vannacht in het noorden bewolking. Morgen eerst wat mist, verder zonnig. In het noorden een bui en 21 graden.
3: Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je nog 10 minuten vertraging op de A4 Amsterdam-Rotterdam voor Den Haag-Zuid. De A12 richting Den Haag. Tussen Bunnik en Woerden nog 35 minuten vertraging. Dan een ongeluk op de A13 richting Den Haag. Tussen het Kleinpolderplein en Delft-Zuid doe je er een uur langer over. Er is maar 1 rijstrook open. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuwsboulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Dinsdag begint met vrij veel bewolking. Plaatselijk kan eerst mist voorkomen. In de Bollenstreek blijft het naar verwachting vrijwel overal droog. Later breekt de zon geregeld door en neemt de bewolking af. In de middag zijn er flinke zonnige perioden. De temperatuur loopt op tot ongeveer 20 à 21 graden. Er staat weinig wind, waardoor het rustige weer aanhoudt. Neerslag wordt in het westen nauwelijks verwacht. Dinsdagavond wordt het licht bevolkt tot vrij helder. De wind blijft zwak. De temperatuur daalt geleidelijk richting ongeveer 14 graden. Later op de avond kan plaatselijk nevel of mist ontstaan.

0: take it back, take it back.
1: Het bestuur van Rijnsburgse Boys heeft afgelopen week maatregelen genomen naar aanleiding van de supportersproblematiek van dit seizoen. U hoort een gesprek met Rijnsburgse voorzitter Koos van Rossum.
2: Ja, er zijn natuurlijk veel vervelende dingen gebeurd. En daar word je natuurlijk als bestuur natuurlijk niet echt vrolijk van. Dus ja, dat is lastig. Dat is vervelend. Dat gun je niemand, dat gun je de club niet, dat gun je de jongens zelf ook niet. Want ik geloof ook niet dat het allemaal bedoeld is, maar dat komt er wel onhandig uit. En dat is vervelend. Vervelend voor de club, vervelend voor de mensen van de club, de vrijwilligers. En iedereen was het een beetje zat. Dus ja, dat maakt het wel lastig. En dat maakt zo'n week, of afgelopen weken, wel vervelend. Ja.
3: Ja, want het is natuurlijk zo dat er bij 4 wedstrijden dit seizoen ongeregeldheden waren. Dat het toch een beetje ontsiert. Dat is toch 4 keer de naam van de club vervelend in het nieuws.
2: Precies. Ja, dat is heel vervelend. Ja. En dat is natuurlijk niet goed. Klaar. Dat is niet goed.
3: Dus... afgelopen maandag is het bestuur samengekomen. Er zijn uiteindelijk wat maatregelen uitgekomen. Waaronder dus een aantal schorsingen voor leden van de club. Het heeft 4 wedstrijden geduurd. Waarom heeft dat zo lang geduurd voordat die beslissing is genomen?
2: Kijk, het begint bij Hardenberg. En dan denk je, nou, incident, duwen, trekken, vervelend. Dan denk je, nou, niet leuk, maar... Niet de wereld op zijn kop. Nee. Denk je, nou, kom op. Dus dan weet je dat er over 3 weken IJsselmeervogels komt. Toen zeiden we al, jongens, jullie gaan naar IJsselmeervogels. Begrijp dat je daar ook een kroeg hebt gehuurd. Is dat nou wel slim? Is dat nou wel handig? Dan ga je bellen met IJsselmeervogels. Die zeggen, ja, moet je goed horen. Ze hebben hier een kroeg afgehuurd. Wij gaan daar niks van zeggen, want ja... Ze kunnen de kroeg in en daarna mogen ze komen kijken, want anders gaan ze het dorp in. Dus dan ben je al 3 weken verder dat je denkt, ja, ik kan er eigenlijk niet zoveel meer aan doen, behalve beperkende maatregelen nemen. Nou, gaat Kozakkenboys, terwijl je daar bent, denk je goede afspraken te maken met Kozakkenboys. Van jongens, alsjeblieft, apart uitvak. 14 jaar geleden misgegaan, dus doe ze nou apart de bus in, want anders gaat dat mis. Ja, wat er dan gebeurt, waarom het misgaat, is lastig. Wordt nu onderzocht, KNVB is er mee bezig, Kozakkenboys is er mee bezig. Dus dat moet je dan afwachten. En dan gaat het weer over dat bierpark. Gebeurt eigenlijk hetzelfde en dan in wildere vorm als in Hardenberg. Dus dat is deel 2. Dan hebben we Peak Boys. Nou, dan denk je, we hebben het aardig geregeld. We hebben het aardig op orde. En dan op dat moment worden de mensen van Peak Boys worden er netjes afgeleid. En die worden dus door schurken echt overvallen. En dat is natuurlijk helemaal niet wat je wil. En dat wil je ook echt niet. En daar ben je ook niet op berekend. En dan kan je zeggen, ja, die zijn schuld, die zal. Maar het is niet goed. Het is gewoon niet goed. En dat is dan 3 weken op rij. En dan, ja, dan is het wel bijna klaar. En ondertussen weet je dus dat IJsselmeervogels eraan komt. Ga je bellen met IJsselmeervogels. Jongens, 3 weken misgegaan. Mag deze week niet misgaan. Dus alsjeblieft, attent. En ja, nee, we zijn attent. Ook allemaal keurig op orde. En dan gebeurt er weer wat. Waardoor het weer misgaat. Dan denk je, ja, en nu zijn we er klaar mee. Dus we hadden al van tevoren gezegd, we zitten maandag bij elkaar om te kijken hoe IJsselmeervogels gegaan is. En anders zijn de maatregelen. En dan kan je zeggen, had je niet bij Hardenberg gelijk de hele bus moeten schorsen, 90 man. Ja. Ja, ik ben niet zo van het geheel schorsen. Dan denk ik, ja, van die 90 zijn er 75 die deugen, laten we het dan maar zo zeggen. En er zijn er 15 die niet deugen. En om dan 90 man aan de kant te zetten. Ja. Goed. Dus vandaar dat we maandag die beslissing hebben genomen. Om een aantal mensen te schorsen. Per saldo zie je wel dat die andere 90 vandaag ook niet komen. Dus ja, dat is dan aan hun. Maar ik bedoel, die gun ik nog de wedstrijd. Die komen zelf niet.
3: Want hoe is het contact tussen het bestuur van Rijnsburg en het bestuur van de sportsvereniging in Rijnsburg geweest de afgelopen weken?
2: Op zich is er goed contact. En we hebben afgelopen... We hebben goed nadenken.
3: Donderdag?
2: Donderdagavond weer met elkaar gezeten. We hebben donderdagavond weer met elkaar gezeten. Nou, we hebben afspraken gemaakt. Of jongens, voorlopig even niet. Even rustig aan. Geen festiviteiten. Het leek een goede afspraak. Dus ja, even tot aan de winterstop. Even op ons gemak. Even de tijd nemen. Even uit de wind met elkaar. Ja, zover zijn we.

0: De hackathon van Stichting Ground Station Space heeft van donderdagavond tot de zaterdagmiddag plaatsgevonden op de NL Space Campus. De hackathon is een evenement waarop teams in een paar dagen aan de slag gaan om oplossingen te vinden voor problemen. 6 teams werkten aan oplossingen voor verschillende watergerelateerde problemen. De deelnemers konden kiezen uit 4 uitdagingen. U hoort Raoul Voeten over de verschillende uitdagingen.
1: We hebben al gehad over bermbrandendetectie natuurlijk. Er waren 2 teams die daarmee bezig waren. We hebben een team gehad op watermanagement, ook 2 teams. De winnaar die uiteindelijk over aardappelrot ging. Dus ja, fantastisch.
2: Breed scala.
3: Wat is het nut van een hackathon? Het nut van zo'n brainstormsessie met een aantal mensen die op een heleboel gebieden georiënteerd zijn?
1: Hackathon is een hele neutrale manier om aan een hele grote groep mensen, multidisciplinair, de kans te bieden, te laten zien wat ze kunnen. Typisch reageren daar de jongere generaties heel erg fantastisch op. Dus ja, als Space Campus, waar je dat soort talent probeert te verbinden aan goede technologieën, is dit natuurlijk een fantastisch instrument om binnen 2 dagen die mensen de kans te bieden om te laten zien wat zij kunnen bijdragen aan oplossingen voor problemen die op heel hoog niveau in ons land spelen.
3: U zit in de jury, u bent zelfs de voorzitter. Hoe moeilijk was het om tussen al die 6 problemen die opgelost zijn, of bijna opgelost zijn, om daar nou iets uit te halen waarvan u denkt, dat heeft toekomst?
1: Ik vergelijk het zelf heel erg met sport en opleiding. Waarbij je zegt van, hey, dit gaat niet over de absolute winnaar natuurlijk. Ja, dit gaat over, deze mensen zijn allemaal relatief jong. En je moet ze de goede tips en tops geven. Ja, het is heel makkelijk om iets af te zagen. Het is veel lastiger om iemand verder te helpen. De vraag die wij in Comet Lab stellen is, wat hebben we vandaag geleerd? Ja, welke tips, welke tops heb je teruggekregen? Wat ga je dadelijk veranderen om, als je inderdaad besluit door te gaan, want het is ook vaak voor jonge bedrijven natuurlijk of start-ups, ga ik beginnen en een onderneming bouw je niet in een dag. Ja, dat is jaren werk. Dus die besluiten, die hangen ergens vanaf en dan moet je goed voorbereid komen. Dit zijn trainingssessies. Ja, en tuurlijk, uiteindelijk, eind van de dag, is er altijd iemand die eruit springt. Die zegt, jongens, jullie hadden het echt goed voor elkaar. Die maak je even de winnaar.
3: Martijn Seiger, wat is een hackathon?
4: Een hackathon is een meerdaags event. We hebben 3 dagen gedaan, waarbij we mensen uitnodigen, kunnen studenten zijn, bedrijven zijn, overheidsorganisaties, om een bepaald probleem wat er leeft op te lossen met behulp van data. Dus mensen gaan programmeren om met ruimtevaartdata in dit geval, dus data van satellietsystemen, maar ook data die wordt gecollecteerd door drones of door metingen op de grond, te combineren tot een bepaalde oplossing voor een probleem. Bijvoorbeeld, hoe kan je nou zorgen dat we overstromingen beter het hand kunnen bieden, zodat de schade aan de landbouw beperkt wordt? Dat kun je met satellietdata doen.
3: Er waren 6 teams. Hebben die teams zelf het probleem bedacht of kregen ze dat aangereikt?
4: Nee, de teams hadden de vrijheid om zelf een challenge in te brengen. Maar we hebben vooraf bij Rijkswaterstaat, bij de Voedsel- en Warenautoriteit, bij bedrijf Aerovision en bij het Hoogheemraadschap dus gevraagd van welke actuele problemen leven er nou, waar deze knappe koppen een antwoord op kunnen verzinnen in 3 dagen tijd en een prototype maken. Dus echte problemen van echte organisaties.
5: Ladies and gentlemen, this is Captain Tobias Wilcock welcoming you aboard Coconut Airways Flight 372 to Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshments will be served after takeoff. Kindly fasten your safety belts and refrain from smoking until...

0: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 7 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vier politieagenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen protesten tegen een AZC in Opheusden. Vorige maand liep een demonstratie tot twee keer toe uit de hand in de plaats in Gelderland. Er werden ruiten ingegooid bij het gemeentehuis in Opheusden en er werd vuurwerk gegooid naar agenten. De burgemeester noemt het ronduit schandalig. Volgens hem was in sommige gevallen het vuurwerk aangeschaft door mensen van buiten de gemeente en vervolgens uitgedeeld aan anderen. Deze groepen hitsen volgens de burgemeester de jongeren in Opheusden op om te gaan rellen. De wachttijd voor nieuwe aansluitingen op het stroomnet is het afgelopen half jaar nog verder opgelopen. Volgens netbeheerders zijn er nu 15.500 wachtenden. Vooral in de regio Utrecht is het druk. Maar er zijn nu ook voor het eerst gebieden waar het aantal wachtenden afneemt. De FBI heeft op de luchthaven van Los Angeles een vrouw gearresteerd die de zoon van de Taiwanese president zou hebben bespioneerd. Dat zou zijn gedaan in opdracht van China. De vrouw woont in de VS en zou onder meer foto's, video's en kentekeninformatie van de zoon hebben verzameld en naar China gestuurd. Volgens de FBI handelde de vrouw niet alleen. Peking beschouwt Taiwan als onderdeel van China en wil het eiland inlijven. Taiwan ziet zichzelf als onafhankelijk. In Tanzania heeft een klein vliegtuig gisteren moeten landen zonder landingsgestel. Want bij het opstijgen kwam het vliegtuig in botsing met een zebra. Dat dier overleefde het niet. Het landingsgestel kon daarna niet meer worden uitgeklapt. En het vliegtuig moest een buiklanding maken. Alle inzittenden bleven ongedeerd. Het weer vanavond op veel plekken helder. Alleen in het noorden wat meer wolken. Vannacht op grote schaal mist en 8 tot 12 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden een enkele bui. En opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bo.
5: Dennis Mooi van de ANWB. Op de A12 richting Den Haag doe je er nog 10 minuten langer over tussen Houten Oost en Woerden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
7: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
8: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
11: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
12: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
13: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
14: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
15: Van wereldclubs tot verborgen parels. FCSurprise.nl.
16: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
17: Geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl

0: is Bo.
1: De omroep van de Bollestreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek. Dit is Bo Brunch met Tineke Molenaar en Wouter Smit.

0: Welkom bij Bol Brunch, een programma vol wetenswaardigheden over de Bollenstreek en veel, heel veel muziek.
1: In dit uur de agenda, het najaarprogramma van Welzijn Teilingen, Zing met ons mee en Was het maar waar, meneer Beethoven?
0: En wat kunt u het tweede uur verwachten? U kunt verwachten een verslag van ons gesprek met de brandweer Lisse, de omwenteling, de agenda, een doordenkertje, maar eerst bij Bo Brunch muziek.

Het was slechts 1 jaar op de televisie, maar heeft een onuitwisbare indruk gemaakt op een hele generatie. Van 1958 tot 1959, Ivanhoe met in de hoofdrol Roger Moore.

0: allereerste opname van de zanger Harry Roger Webb heette Move It. Nou denkt u natuurlijk van, ja, maar we hoorden toch Cliff Richard zingen? Ja, dat klopt, want dat was zijn artiestennaam. Hij zong Visions.
1: Dit is Beau Brunch Agenda.
2: Noordwijk, woensdag 7 oktober. Chauffeurscafé bij Werkatelier Tof. Ben je tuk-tuk of automaatje chauffeur en vind je het leuk om met de medechauffeurs jouw ervaringen te delen of gewoon een bakkie te doen? Kom dan gezellig de eerste woensdag van de maand van 10 tot 12 langs. De koffie staat klaar. Je kunt gewoon binnenlopen. Woensdag 7 oktober, Werkatelier Tof, uitvaltij 2 te Noordwijk. En het is van 10 tot 12 uur.
0: Lisse, donderdag 8 en 15 oktober. Mobiele telefoon in de bibliotheek. Bijna iedereen heeft er één, maar we halen bij lange na niet alles uit de telefoon. Ga aan de slag met je eigen mobiele telefoon, geholpen door ervaren medewerkers. Na de lessen weet je meer over de mogelijkheden en valkuilen van jouw apparaat. Hierdoor word je minder afhankelijk van anderen om iets voor elkaar te krijgen. Voor deze cursus maakt de bibliotheek gebruik van de app en het lesmateriaal van DigiHandig. Donderdag 8 en 15 oktober, Bibliotheek Lisse, Koninginneweg 79A, ook in Lisse, en het is van 10 tot 12 uur.
2: Sassenheim, donderdag 15 oktober, een cursus, en die heet In je element. En het is in het onderdak. Hoe gaat het echt met je? Neem je genoeg tijd voor wat jij belangrijk vindt? Of leef je vooral op de automatische piloot? In deze cursus krijg je inzicht in wat jouw energie geeft en wat jou tegenhoudt. Je ontdekt hoe je meer balans ervaart, veerkracht opbouwt en keuzes maakt die passen bij wie je bent. Zo neem je stap voor stap de regie terug over je leven. In deze cursus krijg je meer zicht op jouw lichamelijke en mentale welzijn. De nadruk ligt op balans vinden in je leven, veerkracht versus wilskracht en versterken van zelfwaardering. Donderdag 15 oktober, het onderdak, JP Gouverneurlaan 40 in Sassenheim, van 2 tot half 5. En aanmelden kan via info@welzijnteilingen.nl. En kijk voor meer agendapunten ook op de website www.bollesteekomroep.nl. Give me my school.

Ja, je bent meteen goed wakker hoor. Ja, dat Irene Moors. Ja, Irene Moors, echt waar. Die heeft veel inhammers en dat is algemeen bekend. Maar zingen met de smurven, ja, dat hoort er ook bij. Uit 1995, ik heb nieuwe schoenen. En u kent het vast wel van Vera Lynn. Maar wist u dat Jim Reeves het ook op de plaat heeft gezet? There'll be bluebirds over the white cliffs of Dover.

0: is Boom Brunch met welzijnsactiviteiten. Vandaag uit...
1: uit Teylingen. En tot dusver hebben we samen met Welzijn Teylingen en Nathalie Verbeegen zogenaamd koffie gedronken en lekker en gezellig gegeten. Nathalie, we zijn nu wel aan een fijne wandeling toe, toch?
2: Ja, we kunnen, er zijn genoeg wandelingen. Via natuurwandelen doen wij dat. In alle drie de kernen wordt er gewandeld. Er wordt nu ook een wandeling vanuit het raamwerk georganiseerd. Daar komt denk ik later meer over, maar ik maak jullie alvast een beetje nieuwsgierig. Het raamwerk is een ontzettend leuke organisatie waar we mee samenwerken met mensen met een beperking. En die willen zich eigenlijk een beetje proberen samen met alle buurtbewoners te mixen. Zodat ze eigenlijk mee kunnen doen in de samenleving met alle andere mensen. En als je het toch over bewegen hebt, 24 september is er ook voor de tweede keer de tweede editie van Tijl Dansant. Dus dan gaan we met z'n allen dansen.
1: En waar ga je dat doen?
2: Dat gaan we in Cheers doen, in Voorhout. Dat hebben we de vorige keer ook gedaan. Was het een drukke bedoeling. Dus we gaan het hopelijk dit keer iets beter. We waren een beetje eigenlijk... het is een beetje een moeilijk woord. Maar echt flabbergasted. Echt verbaasd hoeveel mensen daarop afkwamen. We hadden gewoon stoelen te weinig. Er was te weinig plek. Zo druk was het.
1: En waar wordt dat gehouden, dat dansen?
2: Het wordt in Cheers gehouden, in Voorhout. Net als de vorige keer. Het was een beetje chaotisch omdat we niet verwacht hadden dat er zoveel aanmeldingen zouden zijn. Plus allemaal mensen die nog aan de deur kwamen. Maar het was uiteindelijk een hele gezellige bedoeling. En we gaan het gewoon nog een keer proberen. Tenminste, ik niet. Maar ik organiseer het niet. Ik mag aanwezig zijn en een beetje ondersteunen. Maar Michael onder andere, dat is de organisator van het hele gebeuren. Wat hij overigens ontzettend goed doet met nog allemaal vrijwilligers. Wordt dit gewoon vrijwillig georganiseerd. Ja. Dus voetjes van de vloer.
1: Worden dan mensen ook opgehaald of zo of niet? Of komen ze allemaal gewoon zelf?
2: Nou, in principe komen ze allemaal zelf. Laatst is er een dame die is door de kleindochter gebracht. En mocht iemand een automaatje nodig hebben, dan laat het vooral aan ons weten.
1: Dus nu gaan jullie zoveel kaartjes, 70 kaartjes uitgeven en zeg je stop.
2: Dat hoop ik wel. Ja. Maar nogmaals, ik zit niet in de organisatie. Helpen. Dus,
1: nee, dat de mensen niet denken van... oh, we zullen ons maar niet opgeven, nee. Want we zijn er al genoeg.
2: Nou, het is heel dat leuk, want je mag van tevoren ook, begreep ik, je nummer, een nummer opgeven... wat je herinnert aan een bepaalde tijd. Want het zijn nummers uit de jaren...
1: 60, 70,
2: klopt.
1: Enzovoort.
2: Ja. Dus ik sprak ook een dame van... goh, zit u ergens op te wachten? En die vertelde een heel emotioneel verhaal over een nummer. En toen zei ik tegen haar, als ik dat nummer hoor... dan kom ik wel even naar u toe... En dat nummer kwam, dus ben ik even naar daartoe gegaan. Dus dat zijn van die momenten. Er was ook een dame die zat alleen. En ik ben naar daartoe gegaan. Ik zei, moet u niet dansen? Toen zei ze, nou, ik ben een beetje wiebelig. En ik durf dat niet alleen. Dus ik zit eigenlijk de hele avond al. Ik zeg, nou, kom maar, dan gaan wij dansen.
1: Als muurbloempje.
2: Ja, dus dat, ik heb even met haar gedanst. En die mevrouw bloeide helemaal op. En daarna nam iemand anders, die ook aan het dansen was, nam het van mij over. Dus zo krijg je ook een beetje die verbinding. Heel fijn, want haar man was overleden en had heel veel met dansen. Dus het is echt heel leuk.
1: En dan is het ook leuk dat jullie erbij zijn, dat je dat ook eigenlijk als het ware een beetje in de gaten houdt. Ja. Hè? Zo van, wie zit er alleen en wie heeft er wat aandacht nodig?
2: Ja, dat is inderdaad meer onze expertise. Ja.
1: Dat geloof ik, ja. En lekker in je vel, wat moeten we ons daarbij voorstellen?
2: Ja, dat is een van onze cursussen. We bieden heel veel cursussen aan. En lekker in je vel is inderdaad een cursus. Het zegt het al, hè? Zit je lekker in je vel? En zo niet, wat kun je daaraan doen? Dat zijn onze adviseurs die daar cursussen in geven. En kijk vooral inderdaad op onze website. Of vraag even aan onze receptie, als je daar even naartoe belt, wat voor cursussen we allemaal hebben.
1: Dat gaat eigenlijk een beetje over je mentale welzijn.
2: Ja, onder andere, ja.
1: Maar ja, nou kosten al die activiteiten kosten natuurlijk geld.
2: Ja.
1: En als mijn portemonnee nou niet toereikend is, wat dan?
2: Ja, dan kunnen we al, als u dat laat weten... en we weten hoe moeilijk dat is als mensen... vaak schamen mensen zich daarvoor, vinden dat lastig om het ons te delen. Wij zeggen altijd, wij zijn ervoor. Het is voor ons ook niet gek. He, als mensen ook naar een buurtbakkie... de koffie is inmiddels al overal gratis. Want wij vinden dat iedereen mag meedoen met onze activiteiten. En daar staan wij nog steeds in. Eigenlijk voor alles wat we organiseren, iedereen mag meedoen. Jong, oud, met geld, zonder geld. Eigenlijk is iedereen welkom. En voor elk probleem is er wel een oplossing bij ons.
1: En wilt u alles nog eens even nalezen, want u krijgt zoveel informatie... dan kan dat natuurlijk op www.welzijnteylingen.nl. U kunt u ook uw vraag stellen via info@welzijnteylingen.nl of via de telefoon 0252 231 805.

Men zegt vaak dat vrijheid niet vanzelf komt. Dat is waar. Maar je zou ook in vrijheid meer rekening met de ander kunnen houden. Vrijheid door Lisbeth List. Woody Guthrie zong het in 1940, maar het werd pas echt groot in de jaren 60... toen Trini Lopez zich ermee ging bemoeien. This land is your land.

Geboren in Boekelo op 15 november 1924 en volgens haar vader vernoemd naar het kachelmerk Olga. Haar volledige naam is Olga Lawina Musters. In haar carrière legde zij zich met hart en ziel toe op het jodelen en dankzij haar inspanningen beleefde Nederland diverse jodelraasjes. De gemeente Steinach am Brenner, en dat ligt in het district Innsbruck in het Oostenrijkse gedeelte van Beieren, was de inspanning van Olga niet ontgaan. Haar jodelkunsten werden door de gemeente gewaardeerd en in 1974 werd Olga tot ereburger benoemd. Terug naar Nederland, want daar stond Olga in 1988 in de Amsterdamse poptempel Paradiso voor een uitzinnig publiek haar kunsten te vertonen. Misschien kent u de stripreeks Agent 327 van Martin Lodewijk wel. Daarin komt de personage Olga Lawina voor. En dat is een pseudoniem voor, of voor natuurlijk, Olga Lawina. Jodelen en walsen deed Olga in het liefst met overgaven.

0: Op 1 oktober jongstleden was het precies 8 jaar geleden dat Charles Aznavour overleed. Zijn muziek blijft ontroeren. La Mama.
1: Het verhaal van de klassieke plaat.
2: Alle mensen werden brüder. Ja, was dat waar? Maar waar, meneer Beethoven? De tekst Ode aan die Freude is ontleend aan de gelijknamige lofgedicht van Friedrich von Schiller, een vriend van Johann Wolfgang von Goethe. Die schreef dat in 1785. In feite is het een oproep aan ieder mens om te gaan luisteren naar de goddelijke vonk en van daaruit te gaan leven. Het gevolg daarvan zal zijn dat alle mensen broeders worden. In het Duits, alle mensen werden brüder. De eerste 3 regels voegde Beethoven toe aan het toch al mooie gedicht. O vrienden, niet deze toonaarden, maar laat ons aangenaam aanwenden in vreugdevollere vreugde, vreugde. De eerste 2 versen van het gedicht van Friedrich von Schiller die luiden: Vreugde, prachtige goddelijke vonk, dochter van het Elyseum. Wij betreden, dronken van passie, hemelse jouw heiligdom. Jouw magie herenigt wat men scheidde. Alle mensen verbroederen, waar jouw zachte vleugels zich welft. Wie het grote genoegen te beurt valt, een vriend van een vriend te zijn, wie zijn een lieve vrouw de zijne kan noemen, laat zijne gelukzaligheid horen. Ja, wie ook maar een ziel de zijne kan noemen, en wie dat nooit gekund heeft, die trekken zich al wenende terug uit dit gezelschap. Beethoven, die schreef er prachtige muziek bij.

Besef u eens hoe geniaal je moet zijn om zo'n muziekstuk te schrijven terwijl je stokdoof bent. Alleen maar in je hoofd iets denken te horen. En als klap op de vuurpijl sta je zelf bij de première het orkest te dirigeren. En je hoort niets. Dat was de situatie voor Ludwig van Beethoven. Alle mensen weer een broeder. Claudio Abbado stond voor het Weens Philharmonisch Orkest.

Ja, ik ben inderdaad hoor. Ja, Robert Long, dat was die u net hoorde. En die is altijd goed voor een mooie ballad. Hier, liefste, mijn liefste. En kinderen voor kinderen, ja. Want de kleinkinderen, die zitten nu in groep 8. Dus ze zijn bijna brugklas.

0: en Wouter Smit.
1: Op de weg naar reclame en nieuws gaan we met Carl Bilou. Blijf afgestemd op de omroep voor de Bollenstreek, want we hebben nog veel mooie muziek en informatie voor u. Tot straks.

0: overstappen met uw verzekeringen?
1: Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 8 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het wordt een race tegen de klok om de nieuwe vermogenswinstbelasting vanaf 2028 in te voeren, zoals het kabinet wil. Daarmee gaan beleggers pas belasting betalen over hun winst als hun aandelen verkocht zijn. Minister Heijnen van Financiën wil alles op alles zetten om dat voor 2028 te regelen. Maar betrokkenen vragen zich af of dat gaat lukken. Zo moet de Raad van State nog naar het voorstel kijken. En de banken en de Belastingdienst vrezen dat ze te weinig tijd hebben om hun computersystemen aan te passen. Bij de anti-AZC-rellen in Opheusden en Kesteren hebben 4 politiemensen gehoorschade opgelopen door zwaar vuurwerk. De burgemeester van Neder-Betuwe schrijft dat op de gemeentewebsite. Hij noemt het schokkend en misdadig dat de rellen kennelijk werden aangewakkerd door mensen van buiten de gemeente. Duitsland dreigt in een gewelddadig conflict met Rusland te raken, zegt de Duitse inlichtingendienst BND. Die zegt dat de Russen Duitsland zien als hoofdvijand, onder meer vanwege de steun voor Oekraïne. Correspondent Gien Balduk.
5: Hoe ver Rusland bereid is te gaan, dat zagen we bijvoorbeeld ook deze zomer met de poging tot een aanslag op het vliegveld van Leipzig met drones met explosieven. En ja, dat incident is ook wel echt een keerpunt geweest voor Duitsland. Daarmee is er echt duidelijk een rode lijn overschreden. En daarom wil Duitsland zich ook nadrukkelijker uitspreken tegen dat Russische gevaar.
4: In Frankrijk is opnieuw gedemonstreerd tegen de slechte staat van het onderwijs. De meeste demonstraties verliepen vreedzaam, maar er waren ook incidenten. In de Noord-Franse stad Lens gebruikte de politie flitsgranaten om de betogers te verjagen. Een jongen van 15, die zo'n granaat wilde teruggooien, raakte door de explosie zijn hand kwijt. Het weer nog vanavond op veel plekken helder, alleen in het noorden wat meer wolken. Vannacht op grote schaal mist en 8 tot 12 graden. Morgen wolken en zon, met in het noorden enkele bui en opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Heeft u slecht geslapen? Dan bent u toe aan een bed met de juiste ondersteuning. Pocaar Slaapcomfort adviseert en heeft de nieuwste collectie bedden in huis. Kom naar onze winkel aan de Wasbekerlaan 67 in Sassenheim en ontdek het nieuwe slapen. De koffie staat altijd klaar.
7: Slaap je goed, dan leef je beter.
8: Met een bed van Pocaar Slaapcomfort.
9: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van dé camper die helemaal bij je past.
10: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
6: U bent van harte welkom op ons nieuwe adres. Pocaar Slaapcomfort. Wasbekerlaan 67, Sassenheim.
7: Slaap je goed, dan leef je beter.
8: Met een bed van Pocaar Slaapcomfort.
11: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
12: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
13: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
14: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
15: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
16: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit een nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
17: Ontdek het avontuur bij de Jong, kampeer en recreatie in Hillegom de Zilk.
18: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
19: Dit is Bo,
20: de omroep van de Bollestreek.
19: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek. Dit is Bo Brunch met Tineke Molenaar en Wouter Smit.
21: Welkom in het tweede uur van Bo Brunch. In dit uur verslag van ons gesprek met de brandweer uit Lisse, de omwenteling, de agenda, een doordenkertje en natuurlijk is er muziek.

Geproduceerd door het bekende duo Fluitsma en Fantijn in 1993. De Jazzpolitie met liefdesliedjes. Rob, ja, Rob is onze technicus voor vandaag. En die heeft er iets moois uit zijn kelder gehaald, hoor. Saint-Preux met Pour une voix.

Iets kleins betekent voor de ander misschien iets groots. De kleine dingen door Saskia en Serge. Een mooie dame op een reclamebord langs de Route 66 is het onderwerp van The Girl on the Billboard. U hoort Del Reeves.

0: Lissen maar.
1: We gaan weer verder met het gesprek dat we hadden bij de vrijwillige brandweer in Lissen. Sandra, ja, Sandra, zij is verantwoordelijk voor de opleidingen. En dat wist ze op een inspirerende manier het een en ander voor het voetlicht te brengen. Luister maar. Opleiding. Ja, je moet natuurlijk weten hoe je zo'n slang moet vasthouden. Maar er komt natuurlijk veel meer bij kijken. Hè? Want zo'n slang, ja, die is natuurlijk heel erg zwaar om vast te houden. Dat begrijp ik. Maar zeg eens een bepaalde onderdelen van de opleiding. Wat zijn dat?
2: Nou, de opleiding is echt heel uitgebreid. Dus de eerste opleiding die als je als vrijwilliger of als beroepsbrandweerman vrouw aangenomen wordt, is de manschappenopleiding. En dat is een hele uitgebreide opleiding. Als je een avondopleiding doet, doe je daar 2 jaar over. 1 avond in de week. En doe je een dagopleiding, doe je 1 jaar lang, 1 dag in de week de opleiding. En naast het beginnen met hoe werken de slangen, hoe rol je ze uit, hoe leg je ze aan, ga je van kleine brandjes leren naar grote branden blussen. Daar zit een examen, een heel pittig examen, praktijkexamen aan vast. En daarna krijgen we nog een heel groot gedeelte technische hulp verlenen. Dus het bevrijden uit autovrakken, maar ook bevrijden uit liften, het redden van dieren, het redden van mensen op hoogtes. Dus dat is ook nog een heel gedeelte wat erbij zit.
1: En ik las ook iets over BHV. Wat is dat? BHV? Je bent ook een soort van BHV'er als je opgeleid bent.
2: Ja, BHV'ers is binnen bedrijven, de bedrijfshulpverlening. Ja. Dat wordt binnen bedrijf georganiseerd. Ja, en dat is een klein stukje van wat wij als brandweer eigenlijk ook doen.
1: Dat wil zeggen dat als iemand bijvoorbeeld bij een ongeval, wat voor een soort ongeval het ook zijn, gewond is, dat jullie de eerste hulp kunnen verlenen, bijvoorbeeld.
2: Bij de brandweer. Ja, we werken vaak samen als het een organisatie is waar iets aan de hand is, waar we naartoe gaan en er zijn BHV'ers aanwezig. Dan doen zij de eerste het ontruimen, het opvangen van de mensen, maar ook het opvangen van de brandweer. En dan gaan we in samenspraak met de BHV'ers. Die kunnen ons aangeven waar bijvoorbeeld een brand is of waar er mensen gered moeten worden. Ja. En dan neemt de brandweer dat over.
1: Wat op dit moment heel erg veel in het nieuws is, is dat, hoe zal ik het dan netjes zeggen? Mensen die hier niets te zoeken hebben, komen gratis lenen bij de brandweer van de mooie materialen. Ja. Maar met die materialen moet je ook leren omgaan. Want dat zijn natuurlijk zeer ingewikkelde apparaten. Hoe gaat dat in zijn werk?
2: Ja, dat is het redgereedschap noemen wij. Dat is een grote spreider, een grote schaar. Die zijn enorm zwaar en best groot. Dat leer je ook op de manschappenopleiding. Leren ze daar helemaal mee werken. Dus daar zit ook een heel examen aan vast wat ze daarvoor moeten doen. En daar werken wij hier op de kazerne liggen die standaard op de tankoutspuit.
1: Ja, en standaard zit er ook een beveiliging op de kazerne.
2: Ja, daar zijn we nu wel heel erg mee bezig om te zorgen dat dat niet zomaar van de wagen afgepakt kan worden.
1: Want het kan zomaar een leven redden van wie dan ook. Hè?
2: Ja, het is een levensreddend materiaal waar wij dan niks mee kunnen als er iets gebeurt. En we hebben dat nodig.
1: Ja. Ja. We kunnen ons voorstellen dat bij u de interesse is gewekt en dat u meer info wenst. Dat kan op de website www.brandweer.nl/kazerne/lissen of wordbrandweer.nl.

Tegenwoordig wordt het als onwelvoeglijk bestempeld. Hannie vindt het helemaal geen bezwaar, hoor. Ik fluit naar alle mannen. Je had vroeger Tom Jones en je had Engelbert Humperdinck. Ja hoor, en hij zingt speciaal voor u The Last Waltz.

0: Dit is Beau Brunch Agenda.
1: Hillegom, zondag 18 oktober. Duo Gitaar in de Culturele Raad. Duo Gitaar bestaat uit klassieke gitaristen Sijbrand Loot en Kelly Johannes. Beide studeren ze aan het Conservatorium van Amsterdam. Hun programma bestaat uitsluitend uit eigen arrangementen van het bestaande pianorepertoire. Hierdoor krijgen de stukken een verfrissende en verrassende vertolking op de poëtische klassieke gitaar. Zondag 18 oktober, de Culturele Raad, Prinses Irenelaan 16 in Hillegom, aanvang 3 uur.
2: Warbold, zaterdag 10 oktober, Death and Flow, zoveel meer. In het Trefpunt. Een sonate spelen van Beethoven is kunst. Een fuga van Bach, absoluut kunst. Een sinaasappel over de toetsen laten dansen, ook kunst, waarschijnlijk. Wanneer is iets eigenlijk kunst? Death en Flo zouden het moeten weten. Op het conservatorium werden ze ingewijd in de grote kunst van de klassieke muziek. En nu maken ze kleinkunst. Death en Flo staan voor de unieke mix van virtuoos pianospel, sprankelende liedjes en absurdistische humor. Knap gemaakt en muzikaal ijzersterk. In Zoveel Meer staat één ding vast. Deze voorstelling is meer. Zaterdag 10 oktober, het Trefpunt, Herenweg 80 te Warmond, aanvang 8:30.
1: De Zilk, zaterdag 10 oktober, open podium De Zilk in de Duinpan. Kom kijken en luisteren naar optredens van opkomend talent in de Bollestreek. We hebben een afwisselend programma met onder andere een coverband, zingers-songwriters, ja en zelfs poëzie. Alle leeftijden zijn welkom en de toegang is gratis. De deuren openen om 8 uur. Zaterdag 10 oktober start bij de Duinpan de Sportlaan 34 De Zilk. Aanvang 8:15. Eer gaat de eerste man op het toneel staan. En kijk voor meer agendapunten ook op de website www.bollestreekomroep.nl.

hij is er geboren. Dus over welke andere stad moet hij zingen? Johnny Jordaan en Geef mij maar Amsterdam. De tweede viool uit een Britse comedy op film gezet in 1957. Charles Shepard zingt voor u Second Fiddle.

Tja, we hebben net Amsterdam gehad. Nou, dan mag die andere hele grote stad natuurlijk niet achterblijven. Frederiksberg met Rotterdam. 5 man sterk uit Rotterdam en 1 nummer opgenomen in 1969. De Wallace Collection met Daydream.

0: Het was eens in de vakantiedagen, weet je nog wel oudje, dat wij dat fotoalbum zagen, weet je nog wel oudje.
1: Susanne Jansen die schreef De omwenteling of de eeuw van de vrouw. En het ging ook vooral over haar moeder. Haar moeder Betsy, die trouwde met Chris in 1948 en was al heel snel zwanger. Ook de tweede keer. En het was nu weer een meisje, blakend en kerngezond. Het leek of ze al meteen kon lachen. De naam was even zoeken geweest. Pietje vonden haar ouders oudbollig en Nel niet mooi. Maar Chris' moeder Petronella, ja, die was aan de beurt. Ze kwamen uit op Petra, een moderne naam. Hun tweede meisje had de toekomst aan haar zijde. De eerste keer dat ze Rosemarie haar babyzusje lieten zien, aaide die haar zo zacht als een kind van 13 maanden dat kon. Lopen en praten deed Roosje nog niet. Toch was ze ineens heel groot. Er kwam een kraamverzorgster om het huishouden over te nemen. 10 dagen hoefde Betsy niets anders te doen dan voeden en herstellen. De jonge vrouw in haar bruine uniform, ongehuwd natuurlijk, kwam 's ochtends om 8 uur en vertrok pas als ze de baby voor de voeding van 7 uur 's avonds had aangelegd. Tussendoor deed ze alles wat nodig was. Ze zorgde voor Rosemarie. Ze boende het huis, deed de was, de boodschappen, het koken. Tijdens de laatste weken voor een bevalling ontstond er vaak een hoop achterstallig werk in een huis. Ook dat loste zij op. Maar ze bekommerde zich in de eerste plaats om de jonge moeder en de baby. Het systeem was opgezet om haar een paar dagen respijt te geven voor ze het huishouden weer op zich nam. Het waren haar enige vrije dagen voor het werk opnieuw zonder pauze zou doordenderen. Betsy laafde zich aan de kraamtijd. De verzorgster was niet veel jonger dan zijzelf. Ze voelde zich niet alleen verwend, het was ook gezellig. De vrouw zorgde ervoor dat er iets van het zondagse vlees overbleef voor de volgende dag, zodat Betsy kon aansterken. Veel later, zegt de schrijfster, had mijn moeder me wel eens verteld over de eerste nachten met een zuigeling, hoe zwaar die waren geweest. Iedereen was er namelijk van overtuigd dat je een baby 's nachts niet uit de wieg moest halen en dat je niet op huilen mocht reageren. Meteen al vanaf de geboorte. In de eerste nacht al wordt beslist of het kind zal worden verwend of dat het verstandig zal worden opgevoed. Zo stond het in de pedagogische adviezen. Rosemarie was in een kraamkliniek geboren. Daar sliepen de baby's in een andere kamer waar de moeders ze niet konden horen. Maar bij Petra had mijn moeder de hele nacht liggen luisteren naar het wanhopige gesnik van haar pasgeborene, tot die ten lange leste uitgeput in slaap viel. Ze geloofde werkelijk dat dit het beste was. Huilen was goed voor de longetjes, werd haar verteld. Toch was ze nooit vergeten hoe ellendig ze zich voelde, dat ze haar zuigeling niet mocht troosten.

0: En we hebben net in het eerste uur Vrijheid door Lisbeth List gehad. En nu Alles is Vrij, Ellie en Rickert.
1: Ik wil nog even met je praten.
2: Een klein doordenkertje van Toon Hermans uit het boekje Fluiten naar de overkant. Er staat boven hoop. Wij zijn verpauperd en versjaggerd en ontheemd. De misdaad loert op alle hoeken van de straat. Maar toch zeg ik je dat wie ons de hoop ontneemt, hij is de ergste schoft. Hij doet het grootste kwaad.
3: Dit is Beau Brunch met Tineke Molenaar en Wouter Smit.
2: Techniek was vandaag in handen van Rob van Erdewijk. Onderweg naar reclame en nieuws gaan we met Lenny Koer.
0: Beau Brunch, het seniorenprogramma van de Bollestreek, kunt op de zondagmiddag van 12 tot 2 en op de maandagavond van 7 tot 9 uur beluisteren. Blijf afgestemd op Beau, want er is genoeg informatie uit de Bollestreek en natuurlijk ook weer muziek voor u. Tot de volgende keer.

0: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 9 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het is onzeker of de nieuwe vermogenswinstbelasting al in 2028 kan worden ingevoerd. Vrijdag stuurde het kabinet het plan voor advies naar de Raad van State. Gehoopt wordt dat hij binnenkort advies zou geven, maar volgens de Raad lukt dat echt niet. En de bankensector zegt te weinig tijd te hebben voor aanpassingen en waarschuwt voor fraude. Op Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is dat een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden, de dieren zijn in beslag genomen. De moord op een echtpaar in Wijtenveen was volgens de verdachte niet gepland en gebeurde in een opwelling. Dat zeiden zijn advocaten vandaag in het hoge beroep. In januari 2024 bracht Richard K. een echtpaar met veel geweld om het leven, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
4: Volgens de advocaat van Richard K. heeft hij Sam en Ineke in een opwelling van het leven beroofd en niet met voorbedachte raad, zoals het Openbaar Ministerie beweert. Volgens de advocaat heeft het echtpaar hem tot wanhoop gedreven naar een slepend conflict over de verkoop van zijn ouderlijk huis.
3: Het OM heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. Het weer vanavond op veel plekken helder, in het noorden wat meer bewolking en vannacht op grote schaal mist. Morgen wolken en zon, in het noorden een enkele bui en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
6: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
7: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
8: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
9: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
10: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
11: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
12: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
13: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

Jawel, daar zijn we weer. Welkom, het is vrijdag 6 uur of maandagavond 9 uur, afhankelijk van wanneer u luistert. En direct ga ik iets vertellen over onze uitzending van vorige week, die een beetje de mist in ging. Nou, u bent weer terug bij de Boomers. En u weet het, de Boomers. Ja, dat is muziek uit de jaren 60, uit de hitparades van de jaren 60. Verder regionale nieuwtjes uit de kranten van 60 jaar geleden. En een overzicht van de top 10, ook van 60 jaar geleden. En dat is het komende uur, allemaal wat u kunt luisteren hier in de Boomers.

En dat is Bobby Hebb, de eerste plaat in deze Boboomers voor deze week. En zijn single Sunny. Nou, ik zou iets vertellen over de Boboomers van vorige week. Want dat ging aardig te mist in. Ik zal u vertellen wat er gebeurd is. Vorige week was de Boboomers opgenomen op vrijdagmiddag. En dat was dan voor diezelfde avond en voor de herhaling van de maandagavond. Maar helaas is er bij de opname iets fout gegaan. Want toen we het wilden afspelen, wat bleek toen? Nou, toen stond de Boboomers erin van de week daarvoor. Dus vandaar dat u twee keer achter elkaar dezelfde aflevering van de Boboomers heeft kunnen horen. En alles is nu, als het goed is, weer helemaal in orde. En we hebben weer een nieuwe Boboomers. Dat betekent wel dat we wat extra platen hebben die nieuw zijn binnengekomen in de top 40 van 60 jaar geleden. En de eerste die draaiden we zojuist. Bobby Hebb was dat, met het nummer Sunny. Twee platen die nieuw zijn binnengekomen in de hitparade van 60 jaar geleden. Die zijn helaas nergens te vinden. Dus die kunnen we ook niet draaien. Dat zijn de Hunters met het nummer Janos en Suzy met De Wereld is Leeg Zonder Jou. Nee, nog een derde ook, John Lamers namelijk met Ik Bewonder Jou. Dat nummer is wel overal te vinden in de discotheek, maar niet in de uitvoering van John Lamers. Dus die kunnen we niet draaien. Maar we gaan gewoon leuke muziek draaien. Tot het nieuws van het volgende.

0: het blijft natuurlijk hartstikke mooie muziek van Tamla Motown. De Supremes waren dat en You Can't Hurry Love. Nee, You Can't Hurry Love. Ik heb het al eerder gezegd, het is geen Engels, het is Amerikaans. We draaien nieuwe binnenkomers uit de top 40 van 60 jaar geleden. En dat zijn de top 40's van 24 september en van 1 oktober uit het jaar 1966. En u weet het, ik heb het net al gezegd, we draaien die nummers van 2 weken. Omdat vorige week er iets is fout gegaan met de Bouwboomers. En dat gaan we deze week helemaal goed maken.
1: Herinnert u zich deze nog? Bo Boomers.
2: Hey,

0: is The Who, Roger Daltrey, Keith Moon, John Entwistle en Pete Townsend. En het nummer I'm a Boy, wat 60 jaar geleden uitkwam. En waarmee ze ook terechtkwamen in de top 40.
1: Oud nieuws bij Bo Boomers.
0: En dit is het allereerste nieuwsje wat we hebben uit de krant. En dat is deze keer de Nieuwe Leidse Courant van 26 september 1966. En het heeft betrekking op Hillegom. Want de krant die meldt het volgende. Burgemeester van Niekerk heeft zaterdag het geheel vernieuwde gebouw van het plaatselijke kantoor van de Algemene Bank Nederland officieel geopend. Tevoren gaf de heer Ledeboer namens de districtsdirectie een kort overzicht van de tot stand gekomen verbouwing. In 1905 vestigde de Haarlemse Bankvereniging zich in Hillegom. En in 1931 nam de Twentse Bank de lopende zaken over. En in 1964 kwam na de landelijke fusie het kantoor onder de Algemene Bank Nederland te resorteren. Reeds in 1956, toen de heren Vermeer en Huisboom de directie vormden van het Hillegomse kantoor, werd besloten de te krappe behuizing uit te breiden. De burgemeester die noemde het vernieuwde gebouw een aanwinst voor het bankbedrijf, maar ook voor de gemeente Hillegom. De heer Vermeer, de directeur, die schonk BMW een bedrag van 1.000 gulden... te bestemmen voor een door hen zelf aan te wijzen doel. En na overleg werd besloten het bedrag ter beschikking te stellen van de Hillegomse speeltuincentrale. Dat was een berichtje over Hillegom en dat komt uit de Nieuwe Leidse Courant van 26 september 1966.

0: je ook met die hele lange naam die zoveel hits had in de 60e jaren. Dave D, Dozy, Bicky, Mick en Tits. En het nummer Bandit. En als ik Tits hoor, dan moet ik altijd denken aan een hond van een broer van mij. Want die heette ook Tits. Dit is de Bo Boomers.
1: Herinnert u zich deze nog? Bo Boomers.

0: little dolly, do not let a tear fall from your eye.
1: Nou, ik denk dat tientallen artiesten dit nummer hebben opgenomen. Summertime. En dat komt uit de musical Porgy and Bess. En het nummer was deze keer de uitvoering van Billy Stewart in deze Bo Boobers. Ik hoop dat u een leuke week gehad heeft. Eigenlijk zeg ik dat elke week. En het hoogte- en CQ-dieptepunt, dat was hier bij Bo eigenlijk wel afgelopen donderdagochtend. Want om 7:30 morgens, toen werd het Leeuwenhorst Congrescentrum en het hotel, moet ik zeggen, van Leeuwenhorst in aan de Lange Laan in Noordwijkerhout werd ontruimd in verband met een brandmelding. En waarschijnlijk weet u dat Bo de studio's heeft in Leeuwenhorst. Nou, Bo heeft er eigenlijk helemaal geen last van gehad. Wij konden heel erg lekker rustig doorgaan met onze uitzendingen. Maar het was natuurlijk toch wel even iets ingrijpends, want zo'n 600 tot 700 gasten van Leeuwenhorst, die moesten allemaal hun kamer uit en die stonden op straat. En Bo kon rustig doorgaan met de uitzendingen. Gelukkig viel het allemaal mee. De brandweer kon alweer gauw inrukken en alles is nu weer rustig.

0: zijn Sonny en Cher, een van de nieuwe binnenkomers. 60 jaar geleden in de top 40 van die tijd. En het nummer Little Man, en u weet het, de Veronica top 40... die kon u elke zaterdagmiddag beluisteren... tussen 2 en 4 uur op Radio Veronica op de 192 meter. En de presentatie die was in handen van Joost de Draaier. Den Draaier. En hè? Ja, volgens mij wel. Weet je wat? We gaan een overzicht geven van de top 10 van precies 60 jaar geleden. En ik heb de top 10 van de Veronica Hitparade, de Veronica Top 40, voor me liggen van 1 oktober 1966. En die top 10 die zag er toen als volgt uit. Nummer 10, The Outsiders en Keep On Trying. Nummer 9, Stevie Wonder met Blowing In The Wind. Nummer 8, The Sandpipers met Guantanamera. Die hebben we onlangs nog gedraaid. Nummer 7, twee uitvoeringen van The Rolling Stones en David Garrick van het nummer Lady Jane. Nummer 6, Donovan met Sunshine Superman. Nummer 5, The Lovin' Spoonful met Summer In The City. Nummer 4, The Trucks met With A Girl Like You. Nummer 3, Los Bravos met Black Is Black. Nummer 2, sterk stijgend de Small Faces en All or Nothing. En nummer 1, net als de week daarvoor en de week daarvoor en de week daarvoor en de week daarvoor, de Beatles met de plaat met twee A-kanten, namelijk Yellow Submarine en Eleanor Rigby. En die staan dus nog steeds op de allereerste plaats van de Veronica Top 40. En dat is deze keer de Veronica Top 40 van 1 oktober 1966.
1: Terug naar de jaren 60. Dit is de muziek van Bo Boomers.

0: de originele uitvoering van dit nummer. De Cascades zijn dat en Rhythm of the Rain. En hier in Nederland kunnen we het nummer natuurlijk veel beter in de uitvoering van Rob de Nijs. Nou, daar straks meer over.
1: Oud nieuws bij Bo Boomers.
0: We hebben weer een berichtje uit de krant en dat is deze keer het Leids Dagblad van 30 september 1966. En dat gaat over Lisse, tenminste over iemand uit Lisse. Want de krant die meldt het volgende. De wijze waarop een 31-jarige luitenant ter zee van de elektrotechnische dienst der tweede klasse uit Lisse uit zijn financiële moeilijkheden trachtte te komen, vond de fiscaal bij de permanente krijgsgracht Nederland voor de zeemacht, meester van E, uitermate kwalijk. Hij voerde voor een valse aangifte van diefstal en voor enige manipulaties die niet door de beugel konden een gevangenisstraf van 3 maanden, waarvan 1 maand voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar. En meester van Ewy wilde een beslissing over eventueel ontslag van de marineofficier overlaten aan de militaire overheid. De krijgsraad veroordeelde verdachte 's middags tot een gevangenisstraf en ontslag uit de militaire dienst zonder ontzegging van de bevoegdheid om bij de gewapende macht te dienen. De officier had zich in financiële moeilijkheden gewerkt door uitspattingen in Amsterdam. Het ontbreken van gelden van zijn traktement wilde hij voor thuis geheim houden. En daarom verzon hij diefstal van zijn portemonnee met 650 gulden. Hij meldde de politie dat de portemonnee moest zijn gestolen in de trein van Delft naar Den Haag of in de tram op weg naar zijn werk. Maar in werkelijkheid had hij de portefeuille zonder geld aan een portier bij een gebouw van de marine overhandigd. En op zijn eigen kantoor kreeg hij even later een telefoontje dat zijn portefeuille was gevonden. Dat bleek dus allemaal niet te gaan. En dat meldde het Leids Dagblad op 30 september 1966 in de editie van die dag. Nou, ik had het net al over de Cascades met Rhythm of the Rain. Toen draaiden we de originele. Maar 2 maanden later bracht Rob de Nijs het nummer ook in het Nederlands uit. En weet u wat, die gaan we ook draaien. Hier is Rob de Nijs, maar dan met Ritme van de Regen.

jaar, droge dagen eindelijk. En dan gaat hij van de vorm plaatjes draaien die over de regen gaan. Allereerst dus de Cascades met Rhythm of the Rain. En daarna de Nederlandse uitvoering van Rob de Nijs van precies hetzelfde nummer. 2 maanden later uitgebracht. En dat heet Ritme van de Regen. U heeft misschien al begrepen, we zijn weer aangeland in het deel van het programma van de Boboemers, waarin we teruggaan naar een bepaald jaar en muziek uit dat jaar draaien. We gaan weer terug naar 1963. En de Cascades was de eerste en Rob de Nijs de nummer tweede. We gaan dus tot het hele uur muziek draaien uit het jaar 1963.

0: geboren in 1963. Paul en Paula. En die bezongen de zangeres van de twee. Paula uiteraard, want het nummer dat heet ook. Hey Paula, dit zijn de Boboemers.
1: Oud nieuws bij Boboemers.
0: En weer een berichtje uit de krant. Het Tijdsdagblad van 30 september 1966. En dat gaat over Noordwijkerhout. Want de krant die schrijft het volgende. Velen hebben gisteravond gedacht dat er zich op het terrein van de Sint-Bavo-stichting in Noordwijkerhout een grote ramp zou gaan voltrekken. Als zij al niet om klokslag 7:30 waren opgeschrikt door sirenegeloei of enige minuten later door twee ontploffingen, dan werden zij het korte tijd later wel door de vuurzeeën op twee verschillende punten van het BAVO-terrein en het angstwekkend gieren van de sirenes die zich naar de brand spoedden met de brandweerauto's. Maar zij waren ook weer spoedig gerustgesteld, want er was geen echte ramp, toch slechts een zo realistisch mogelijke nabootsing daarvan met luchtalarm, bominslag, brand en gewonden in het kader van een oefening van de bedrijfszelfbescherming van de Sint-Bavo-stichting in samenwerking met de gemeentelijke zelfbescherming. Vanuit de commandopost, bezet door de heer Verwater met assistentie van de heer Stikkelbroek en waar rappe ordonnansen af- en aansnelden, werden de brandweer-, reddings- en EHBO-ploegen van de stichting naar de plaatsen des onheils gedirigeerd en werd de hulp van de ploegen van de gemeentelijke zelfbescherming ingeroepen. In zeer korte tijd waren de branden geblust, de gewonden uit soms zeer netelige posities gered en voorzien van eerste hulp naar het inmiddels met bekwame spoed in zaal 1 ingerichte gewonden. Nest vervoerd. Nou, dat was een berichtje uit het Leidsdagblad van 30 september 1966 over een rampoefening die de Sint-Bavo-stichting volgens de krant zou hebben bedreigd.

0: En ook dat komt uit 1963. Helen Shapiro is dat. En het nummer Queen for Tonight. Waarmee zij in dat jaar scoorde. Weet je wat, het bevalt me wel al in de oude nieuwtjes van 60 jaar geleden. Hier is er nog één.
1: Oud nieuws bij Bo Boomers.
0: Deze keer is het uit Noordwijk. En het staat ook in het Leids Dagblad van 30 september 1966. Want de krant die meldt het volgende. De laatste weken kwamen bij de Noordwijkse politie verschillende klachten binnen dat uit woningen op onverklaarbare wijze geld was verdwenen. Meestal gebeurden de diefstallen als de vrouw des huizes even afwezig was geweest en de achterdeur had opengelaten. Uit alles bleek dat hier een insluiper aan het werk moest zijn, die met grote brutaliteit optrad en zich niet ontzag om zelfs in de woonkamers naar geld te zoeken. Bij een familie aan de Kwarders van Uffortstraat kwam hij tot 2 maal toe binnen en verdween de gehele inhoud van een spaarvarken. Een huisvrouw aan de Duinweg miste na een korte afwezigheid al het papieren geld uit haar huishoudportemonnee, terwijl bij bewoonsters van huizen aan het Sluispad en de Hyacinthestraat geld en portemonnee bleken te zijn gestolen. En in totaal had de dief reeds enkele honderden guldens in de wacht gesleept. Bij het onderzoek kreeg de recherche tenslotte het signalement in handen van een jeugdige scharenslijper die in de buurt van de betrokken woningen was gezien. Straat voor straat kwam de men het dorp uit, doch van de jonge man viel geen spoor te ontdekken. Tot de insluiper zijn pechdag had. Hij opereerde toen 's morgens namelijk weer in de omgeving van de Kwarders van Uffortstraat en drong door tot de woning van de hoofdinspecteur van politie. De vrouw van de hoofdinspecteur die betrapte hem op het erf en sloeg snel alarm. De knaap nam daarop de benen, doch mede door de aanwijzingen die de echtgenote van de hoofdinspecteur had verstrekt, kon hij enkele minuten later door rechercheurs op de Ruiterstraat worden gearresteerd. De 14-jarige jongen, die afkomstig bleek uit Leiden, bekende na een uitvoerig verhoor een groot aantal gelddiefstallen in Noordwijk, De Zelk en Katwijk. Met opbrengst had hij goede sier gemaakt, onder meer in café en eetgelegenheden, waar hij ook zijn vriendjes rijkelijk had getrakteerd. En de ontspoorde knaap zal zich te zijner tijd voor de kinderrechter moeten verantwoorden. Dat was een berichtje over Noordwijk uit het Leids Dagblad van 30 september 1966.

0: Dat is Eddie Gourmet, die in mei 1963 een grote hit had met het nummer Blame It on the Bossa Nova. Dit zijn nog steeds de Bouwboemers. Mijn naam is Piet van der Voren en we draaien hele mooie muziek. Deze keer uit 1963.
1: Terug naar de jaren 60. Dit is de muziek van Bouwboemers.
2: Dit is Bo.
3: You broke my heart. Cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

0: echt weer zo'n typische 60-jarige hit. Uit 1963 zijn dit de Contours. En het nummer Do You Love Me, die we draaiden. Eens even kijken, want ik zie dat we al aardig tegen het eind van het programma lopen. Maar we gaan nog even wat moois draaien.
1: Dit is Bo Boomers met Piet van der Voren.
0: Zoals dit nummer van Ned Miller. Hier is From a Jack to a King.

gelijk wel een spel kaarten. From a Jack to a King. En dat is Ned Miller die wij draaiden als laatste plaat alweer zo'n beetje in deze Bouwboemers voor deze week. Nou, ik kan u nog eventjes vertellen dat u kunt de Bouwboemers beluisteren elke vrijdagavond tussen 6 en 7 uur. En de herhaling die is op maandagavond tussen 9 en 10 uur. En dat is allebei op onze lokale omroep Bouw. En u mag wat mij betreft ook wel eens luisteren naar het andere programma wat ik presenteer. En dat is Flashback Radio. Dat is met muziek uit de jaren 60, 70, 80 en soms wat recenter. En dat kunt u beluisteren op zondagmiddag tussen 5 en 6 uur. En de herhaling van dat programma, dat is vervolgens op dinsdagavond tussen 10 en 11 uur. Ook op onze lokale omroep Bouw. We gaan eruit met een instrumentaaltje. En dat is van de Jumping Jewels en de nummer Wheels. Wat mij betreft graag tot volgende week voor een nieuwe aflevering van de Bouwboemers.

0: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 10 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vier agenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen protesten tegen een AZC in Opheusden. Vorige maand liep een demonstratie tot twee keer toe uit de hand in die plaats in Gelderland. Er werden ruiten ingegooid bij het gemeentehuis in Opheusden en er werd vuurwerk gegooid naar politieagenten. Volgens de burgemeester was in sommige gevallen het vuurwerk aangeschaft door mensen van buiten de gemeente en vervolgens uitgedeeld aan anderen. Deze groepen hitsen volgens de burgemeester de jongeren in Opheusden op om te gaan rellen. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek. Dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Netbeheerders moeten meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. In Arnhem wordt een wijk gebouwd waar de stroomaansluiting drie keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen verdwijnen de pieken in het stroomverbruik.
6: Als ik de kookplaat aanzet, dan zal de kookplaat voorrang krijgen en zal de verwarming, als het nodig is, wat zachter gaan, zodat de kookplaat genoeg energie heeft en zodat we binnen onze stroomaansluiting blijven.
5: Op Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is dat eiland een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden en de dieren zijn in beslag genomen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Morgen af en toe zon, in het noorden meer wolken en wat regen. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
7: Heeft u slecht geslapen? Dan bent u toe aan een bed met de juiste ondersteuning. Pocaar Slaapcomfort adviseert en heeft de nieuwste collectie bedden in huis. Kom naar onze winkel aan de Wasbekerlaan 67 in Sassenheim en ontdek het nieuwe slapen. De koffie staat altijd klaar.
8: Slaap je goed, dan leef je beter.
9: Met een bed van Boekhaar Slaapcomfort.
10: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
11: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
12: Ben je wel eens eenzaam? Of mis je iemand om echt mee te praten, samen iets te ondernemen of gewoon jezelf te zijn? Goed gezelschap is geen luxe, maar een levensbehoefte. Bij High Class Gezelschap draait het om aandacht, gesprekken en samen mooie momenten beleven. Kijk op highclassgezelschap.com.
13: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
14: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
15: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
16: U bent van harte welkom op ons nieuwe adres. Boekaar Slaapcomfort, Wasbeekelaan 67, Sassenheim. Slaap.

0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
2: Komt u, kunt u luisteren naar het programma Vive la France met Luc Capon. En Vive la France staat garant voor een uurtje heerlijke Franstalige.

Zanger natuurlijk ook acteur was hij ook. Ja, al. Hij werd wel eens de Fou Chantant genoemd, de zingende dwaas. Want het was altijd vrolijk, lekker gek. Filterhoedje had hij ook. Maakte grote hits. En onder andere dit prachtige, leuke, gezellige nummer. Je chante, ik zing. Nou, dat heeft hij zijn hele leven gedaan. En daar kunnen we nog steeds van genieten. Deze in Narbonne, 1913 geboren. Louis Charles Auguste Claude Trenet. Ja, hoe langer de naam, hoe ingewikkeld het klinkt. Maar het gewoon Charles Trenet. We gaan lekker veel van deze prachtige acteur en chanteur. Ja, chanteur, chanteuse. Chansonnier, dat kan ook. Je mag wel wat zeggen in Frankrijk. Chanteur, ja, dat mag. Maar goed, Charles Trenet, we gaan lekker veel van draaien. Leuk dat u luistert, dames en heren. En we gaan er heerlijk muziek van maken. Wat ook een beetje daarmee te maken heeft, is natuurlijk Jean Vallée. En dat is ook weer dat wat we net hadden van Chantrenet. Maar dit is Jean Vallée met L'amour. Ça fait chanter la vie. De liefde doet met leven dansen.

adieu. Le rêve est fini. Je reprends ma vie sans toi, la montée.

moet wel zeggen, dat is een monumentaal nummer van niemand minder dan Enrico Macias. Een grote liefde, een grand amour. Nou, dat is inderdaad, heeft hij prachtig mooi vertolkt. En dat komt allemaal uit 1969, heel wat jaartjes geleden. Maar je kunt nog steeds van genieten van deze geweldige zanger, Enrico Macias. Een grote liefde, dat heeft hij zeker gevonden. Tenminste, daar zingt hij over. Dus dat zal best wel in orde zijn, denk ik wel. We gaan naar een bijzondere plaat, want het is een mooie plaat van Jean Ferrat, La Montagne. Maar de vertaling daarvan in ieder geval Wim Zonneveld heeft het ook op de plaat gezet. En dat noemen we dan Het Dorp. En dat is een aantal jaren geleden is het lied van Wim Zonneveld, Het Dorp, is gekozen tot het mooiste lied ooit. Nou. Daar kan je over twijfelen. Het is een prachtig mooi lied natuurlijk. Maar we draaien het vaak en we genieten ervan. Van Wim Zonneveld, het dorp. Maar het origineel is van Jean Ferrat. En die noemde het La Montagne. En dat, ik heb later begrepen dat dat ongeveer het gebergte is van de Ardèche. Nou, dat kan u vast wel, denk ik. Jean Ferrat, La Montagne. Prachtig mooi lied. MUZIEK

Ja, kom eraan. Ben er alweer. Oké, het was in ieder geval Joe Dassin. En die fluit lekker in de bergen. Tussen de bergkolletjes, zou je zeggen. Sifflet sur la colline, Joe Dassin. Prachtig mooie muziek heeft hij gemaakt. Alleen, ja, we kunnen er alleen maar niet meer live van genieten. Maar in ieder geval hier wel in de achter elkaar. We kunnen lekker op Spotify en op cd's en toch heerlijk. Dat is vereeuwigd, blijft dat. In ieder geval, Joe Dassin. We gaan naar Richard Cocciante. We hebben niet zo gek veel van gemaakt, maar het is een hele leuke zanger. Jaren 60, 70 komt hij vandaan. En die heeft echt een leuke, hele leuke muziek gemaakt. Dus laatst weer een beetje ontdekt. Richard Cocciante. En ik wil draaien voor u. En dat de verliefdheid, de liefde eigenlijk. Amoureux. Nou, is toch mooi.

0: de ces beaux jours. Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants, que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon passé. Les mots tendres qu'on murmure, les caresses les plus pures, les serments au fond des bois, les fleurs qu'on retrouve dans un livre, dont le parfum vous enivre, se sont envolés. Pourquoi? Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous? Un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon passé. De mon passé.
1: Dat is echt wel muziek van de jaren 30, 40 hoor, van deze geweldige man, deze Charles Trenet. Notaris zoon, ja, met, tussen Carcassonne heeft hij gewoond, ergens in zijn buurt. Ja, nou, naar Bonn, daar is hij geboren, 1913. En, 2001 is hij niet meer onder ons, toen is hij overleden. Deze Franse zanger, componist, alles deed hij, acteur. Nou, prachtig mooi leven heeft hij gehad. Komische vent, Le Fou Chantant, wat had u al verteld, geloof ik. Hij schreef hele geweldige nummers. Hij heeft kunst. Hij werd in een toch wel rijke familie werd hij grootgebracht. Dus hij werd al vroeg meegenomen naar theaters en musea. En daar, maar toen werd hij toch wel wat ziekelijker. En hij volgde zijn moeder mee naar Berlijn. En daar kwam hij dan ook weer in aanraking met theater en poëzie en met de zangkunst. Nou, en daar kunnen we nog lekker veel van genieten. Dames en heren, ik betrapte mezelf toen ik mijn programma vorige week terugluisterde, dat ik dat mooie lied van Daniel Gérard, Butterfly, het Engels natuurlijk, dat ik dat aankondigde als zijnde l'hirondelle in het Frans. Zeg, waarom zing je nou Butterfly in het Engels? Nou, maar toen zei ik Butterfly, maar dat is helemaal niet waar. Want de vlinder, dat is gewoon het papillon. Denk maar aan die film van Steve McQueen en dergelijke. Prachtige film trouwens, op het eiland waar ze verbannen werden. Maar goed, dat doet er niet toe. Maar het is geen l'hirondelle, maar het is een papillon, een vlinder. Nou, en die wat een mooi lied van Daniel Gérard. Hij zingt het in het Engels nogmaals, helemaal niet erg. Maar papillon is ook een mooi woord. Maar misschien liep dat net niet, dus hij noemt het gewoon butterfly.
2: Tu me dis, loin des yeux.

zogenaamd helemaal toevallig, weet je wat. Ik had het net over Butterfly en Papillon en Lirondelle, wat het helemaal niet is. Maar goed, in één keer kwam dat mooie lied van Georges Brassens, kwam ik in ieder geval tegen. Le Chasse du au Papillon, de vlinderjacht. Een soort meester prikkenbeen. Ja, dat was, vroeger was dat wat kon je doen, de vlinders jagen. Tegenwoordig is het not done. Blijf een beetje vingers van die prachtige, leuke beestjes af. In het, zo in de zomer lekker kunnen genieten op de tuin van de vlinderplant. En die liep er lekker uit. En dan zie je die witte en vlindertjes eromheen. Dartel, ik denk, nou jongens, dames, ga je gang. Lort er maar lekker aan en verzamel maar wat je, de nectar wat je nodig hebt. Heerlijk. Maak je tuinen lekker groen. Tegeltjes liften, weg met die tegels. Groen, groen, groen. Struiken, bomen, daar moeten we van hebben. Georges Brassens, die tekende voor. Maar ja, hij zat toch wel op vlinders te jagen. Moet je maar niet doen. Toen kon het wel, nu niet meer. We gaan naar Juliette Gréco, deze prachtige dame, deze geweldige chansonnière. En op het op Frans, samen met Françoise, die is Juliette Gréco toch de vertolking van het prachtig mooie Franse lied. En ook de vertolking van de mooie chansonnières en de Franse dames. Juliette Gréco, een grande dame, met Un coin de la rue.

Ja, dat zingen wij. Oh ja, dat zingen. Het is in de auto dan, als we van Luxemburg zo van Oost-Frankrijk binnenrijden, bij de Metz en Nancy en dergelijke. En dan zingen we altijd, ja jongens, kijk, er staat gooibord Bienvenue en France of Bienvenue à Lorraine, de Lotharingen. En dan is het, ja jongens, we zijn weer het zachte Frankrijk, le touche de France. Dan zingen we altijd een paar regeltjes van het lied. We kennen het helemaal niet uit het hoofd. Maar dan zeggen we de douce de France. We zijn weer in de douce de France. Chantren, deze prachtige, leuke, gezellige clown. Die zorgde ervoor. Met dat 1947. Prachtig, mooi lied. Ja, veel pech gehad in zijn leven. Erg ziekelijk was hij. Maar toch heeft hij de grote reis gemaakt. In die tijd een geweldige grote reis. En dat was toch niet zijn bedoeling als je chansonnière was. Of chansonnier, dan bleef je in Frankrijk. En dan had je voor je publiek. Maar hij trok samen met zijn vrienden trok hij door de Verenigde Staten. En dat werd een groot succes. Nou, kom maar op. In 1945-50 bezocht hij de Mexico en Peru. En daar had hij grote successen. Nou, dat is een prachtig mooie stap. En dat is een groot succes geweest. Maar dat carrière kwam een beetje in de slop. En toen nam hij afscheid van de muziek. Maar in 1981 maakte hij weer een zeer sterk comeback met een nieuw album. En dan gaat hij toch vele concerten. Maar hij bleef nu bescheiden. Dichterbuis in Parijs, in Frankrijk. Daar trad hij volle zalen op. En 1986 nam hij dan definitief afscheid van deze, ja, van zijn métier. Het zingen. Oké. Ik had het net over Judith Gregot, die prachtige Française met die mooie liederen. Ik dacht, weet je wat, dan moet natuurlijk ook iets draaien van Françoise Hardy. Nou, dat gaan we doen. Bij deze belofte in te vullen. Françoise Hardy. Niet van Toele Casson. Nee. Gewoon VIP. Dat is echt half Engels, half Frans. VIP. Want Fransen spreken zeer slecht Engels. En als ze zeggen, probeer dat het Engels te zeggen, dan verstaan er nog niks van. Want daar zijn ze niet zo goed in te vallen.

0: wat grootheden zijn ons de laatste jaren van de chansonniers. De chansonniers ons ontvallen. Onder andere Frans de Gaal. We kunnen denken aan Jean Burkin. We denken aan Frans Wazardy. En ja, dit is heel triest. Maar ja, we moeten afscheid nemen van bijzondere mensen. En dat hebben we ook vorige week gedaan met Pauline Cornelissen. Zeer bijzonder mens. Iedereen was er kapot van. Goed, van Babacar, van Frans Gaal gaan we nog even lekker een paar minuutjes luisteren van de artiest van deze week, van Charles Trenet. En dat heeft dat een heel mooi lied gemaakt, wereldberoemd geworden. En dat heeft hij, in 20 minuten heeft hij dat geschreven. Samen met zijn vriend Leo Chouillac, in 20 minuten tijd van de treinreis tussen waar hij vaak kwam, Carcassonne en Narbonne, waar hij gewoond heeft. En dat is dan een grote wereldhit geworden. Had hij ook misschien niet kunnen bedenken. Maar de La Mer werd in vele talen vertaald. Onder andere natuurlijk ook in het Engels. Met Jack Lawrence, dat heet dan Beyond the Sea. En ja, met die klanken van Charles Trenet met La Mer gaan we er even lekker afscheid nemen van u. Dames en heren, leuk dat u geluisterd heeft. En niet nog even van deze prachtige klanken. Charles Trenet, La Mer. Ik zeg wel, au revoir, tot volgende week.
1: La Mer, qu'on voit danser. Le long du golfe clair a des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants sous la pluie, la mer.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 11 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. In de Eemshaven in Groningen dreigt een schip te zinken. Door een gat in de machinekamer loopt water naar binnen. Waardoor dat gat is ontstaan is niet duidelijk. De brandweer rook wel een brandlucht bij het schip. Een bedrijf is inmiddels ingezet om het schip leeg te pompen zodat het blijft drijven. De bemanning heeft het schip in de Eemshaven al wel verlaten. Het gaat om een boot die onder meer ingezet wordt bij de bouw en het onderhoud van windparken op zee. De co-piloot van het Fly Dubai vliegtuig wilde het toestel waarschijnlijk laten neerstorten in Tel Aviv. Dat zeggen politiebronnen in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. De kaping door de Omaanse co-piloot vorige week mislukte door ingrijpen van passagiers en de gewonde gezagvoerder. Het wordt een race tegen de klok om de nieuwe vermogenswinstbelasting vanaf 2028 in te voeren, zoals het kabinet wil. Daarmee gaan beleggers pas belasting betalen over hun winst als hun aandelen verkocht zijn. Minister Heijnen van Financiën wil alles op alles zetten om dat voor 2028 te regelen. Maar betrokkenen vragen zich af of dat gaat lukken. Zo moet de Raad van State nog naar het voorstel kijken. En de banken en de Belastingdienst vrezen dat ze te weinig tijd hebben om hun computersystemen aan te passen. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Dat zeggen experts tegen Nieuwsuur. Ze denken dat het miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten dan slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 8 en 12 graden. Morgen breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt ook wat lichte regen. Het wordt daarbij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
4: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
5: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
6: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vigino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
7: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
8: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van de camper die helemaal bij je past.
9: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
10: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uiteten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
9: Ontdek het avontuur bij de Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
8: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
11: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie.

0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
3: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollestreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 12 uur.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in het schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gedicht hebben en het schip geen water meer maakt. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot dat onderdelen voor windturbines op zee vervoert. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. Het is onzeker of de nieuwe vermogenswinstbelasting al in 2028 kan worden ingevoerd. Vrijdag stuurde het kabinet het plan voor advies naar de Raad van State. Gehoopt werd dat die binnenkort advies zou geven, maar volgens de Raad lukt dat echt niet. En de bankensector zegt te weinig tijd te hebben voor aanpassingen en waarschuwt voor fraude. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is tussen de 8 en 12 graden. Morgen breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
7: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van dé camper die helemaal bij je past.
8: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
8: Ontdek het avontuur bij de Jong, Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
7: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
9: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
10: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
11: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
12: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
13: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
14: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
15: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF, tegen kanker, voor het leven.
16: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
17: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
16: Help je mee?
18: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
19: Heeft u slecht geslapen? Dan bent u toe aan een bed met de juiste ondersteuning. Poucaar Slaapcomfort adviseert en heeft de nieuwste collectie bedden in huis. Kom naar onze winkel aan de Wasbekerlaan 67 in Sassenheim en ontdek het nieuwe slapen. De koffie staat altijd klaar.
20: Slaap je goed, dan leef je beter.
21: Met een bed van Poucaar Slaapcomfort.
22: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
19: U bent van harte welkom op ons nieuwe adres. Boekaar Slaapcomfort. Wasbekerlaan 67, Sassenheim.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 1 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde afgelopen avond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe dat gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur en voormalig politicus Jeffrey Archer is overleden. Zijn uitgever meldt dat hij plotseling en vredig overleed tussen schrijfsessies door. Archer verkocht wereldwijd in totaal zo'n 300 miljoen boeken, waaronder zijn succesdebuut Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Deze boeken zijn ook verfilmd. Archer was eerder parlementslid voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij tot 4 jaar cel veroordeeld voor mijneed tijdens een rechtszaak in 1987. Jeffrey Archer was 86 jaar. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het onderzoek loopt nog steeds. Op het Italiaanse eiland Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde met zijn bestelbus de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is Italië een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden, de dieren zijn in beslag genomen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist, het is tussen de 8 en 12 graden. De komende dag breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
6: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
7: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 2 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in het schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gedicht hebben en het schip geen water meer maakt. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. De Britse auteur en voormalig politicus Jeffrey Archer is overleden. Zijn uitgever meldt dat hij plotseling en vredig overleed tussen schrijfsessies door. Archer verkocht wereldwijd in totaal zo'n 300 miljoen boeken. Waaronder zijn succesdebuut Not a Penny More, Not a Penny Less. En zijn grote bestseller Cain and Abel. Deze boeken zijn ook verfilmd. Archer was eerder al parlementslid voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij tot 4 jaar cel veroordeeld voor meineed tijdens een rechtszaak uit 1987. Jeffrey Archer was 86 jaar. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om